of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 FM.

0: ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel. Maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11. En morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou hij dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diep in blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: De Intercity naar de liefde vertrekt vanaf spoor 13.
2: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door. Niemand die iets zegt.

0: ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. En in de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geert Rillenberg en Gorkum 13 kilometer en een kwartier. Ook de A2 naar Utrecht staat erbij. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer en een kwartier. Dan nog de A270 naar Eindhoven. Vanaf Helmond 3 kilometer. 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. Het slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-Feyenoordspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10 uur en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De ochtendspits is in volle gang en in de regio is het goed te merken omdat er veel dagelijkse files staan. Er zijn geen bijzonderheden te melden, geen rijstroken dicht door ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Op de A2 naar Den Bosch rijdt het langzaam vanuit Utrecht tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer en een kwartier extra. Ook de A27 naar Gorinchem staat erbij tussen Geertruidenberg en Gorinchem zelf. 10 kilometer en een kwartiertje. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 20 minuten. En tot slot de N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: heeft Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden gedeeld van meerdere betrokkenen bij een ontvoering van een Spanjaard in Pernis en Rotterdam-IJsselmonde eerder dit jaar. De beelden waren te zien in het programma Opsporing Verzocht. De 37-jarige slachtoffer werd begin dit jaar ontvoerd vanaf de Pastoriestraat in Pernis. Ook zou die dagen zijn vastgehouden in IJsselmonde en later ook in Utrecht. Slachtoffer meldde zich bijna 10 dagen later zwaargewond bij de politie. Die gaat ervan uit dat de aanleiding is voor de ontvoering een ruzie in het criminele circuit over drugs. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft nog eens herhaald dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van de situatie in Maassluis. Daar heeft het nieuwe gemeentebestuur aangegeven alles te willen doen om de opvang van asielzoekers terug te draaien naar nul. Burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat het volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeenten. De commissaris van de Koning Wouter Kolff is het daar dus mee eens. In Zwijndrecht hebben zo'n 200 mensen meegelopen in de stille tocht voor het slachtoffer van de fatale steekpartij vorige week. De 21-jarige Kalilu werd doodgestoken in een huis aan de Nijhoffstraat. De stille tocht begon bij een woning en maakte door de regen een rondje door Zwijndrecht. Volgens de politie ligt de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Een man van 60 is opgepakt. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het begin van het WK met 2-1 gewonnen van Oezbekistan. De winnende treffer viel diepe blessuretijd. Namens Oranje scoorde Cody Gakpo 2 keer vanuit de strafschop. Oud-veiligheidsspeler Guus Til kreeg rood. Bij Oranje viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit. De eerste wedstrijd van Oranje op het WK is komende zondag. Die wedstrijd is om 10:00 en tegenstander is Japan. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolkt, opnieuw in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Met mogelijk kans op onweer, hagel en windstoten. Tot maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Er staat een auto in brand op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Ter hoogte van Roosendaal is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. Verder valt de ochtendspits eigenlijk reuze mee in de regio. Op veel plekken is het druk, maar staan er vooral dagelijkse korte files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ongeveer 5 à 10 minuutjes. Ook de A27 naar Gorinchem staat erbij. Tussen Geertruidenberg en Gorinchem 10 minuten. En de A58 ten slotte richting Tilburg. Vanaf Ulvenhout langzaam rijden tot aan Tilburg. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde. Maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda Bergen op Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50. Bos richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel. 25 minuten. Eén rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor het nieuwe gemeentebestuur in de stad in twee gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar 2 zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam heel de stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. En Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn 2e WK, zijn 4e grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar vloot hij 2 wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten en het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een agent is gisterenmiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee tieners in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16 jaar oud. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had ook een mes bij zich. En toen agenten met hem in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand waarbij een agent gewond raakte. Naar omstandigheden gaat het wel goed met de agent, laat de politie weten. Het mes is in beslag genomen. De twee verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In Vlaardingen is een van de partijen die betrokken was bij de formatiegesprekken voor een nieuw gemeentebestuur in de stad in twee gesplitst. Een van de raadsleden van de partij Heel de Stad die stapt op en neemt zijn zetel mee naar de grootste partij, ONS Vlaardingen. Die partij was al de grootste, maar na de verkiezingen ging die van 4 naar 11 zetels en nu worden het dus 12. De formatie in Vlaardingen is nog altijd niet afgerond. ONS Vlaardingen, Leefbaar en de VVD zijn op zoek naar twee zetels voor een meerderheid. Gesprekken met Beter voor Vlaardingen die zijn in een heel laat stadium geklapt. Daardoor kwam Heel de Stad in beeld, maar door de splitsing heeft ook die fractie niet genoeg zetels meer. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n 25 kilo per persoon, zo'n 100 euro omgerekend. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert mensen daarom om brood meteen na aankoop in te vriezen. Scheidsrechter Danny Makkely uit Dordrecht fluit de openingswedstrijd van gastland Verenigde Staten op het WK. Tegenstander van Team USA is dan Paraguay. Makkely wordt geassisteerd door zijn vaste grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. En Dennis Higler is een van de videoscheidsrechters. Het is voor Makkely zijn tweede WK, zijn vierde grote toernooi als scheidsrechter. Op het WK in Qatar vloot hij twee wedstrijden met onder meer de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Dan nog het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk bui met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg. Morgen wisselen bewolkt, in de loop van de dag verspreid over de regio enkele buien. Kans op onweer, hagel en windstoten en het wordt opnieuw 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

0: 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof en een aansteker en plakband. De politie heeft vannacht rond 4:30 de melding gekregen dat er in het donker twee mannen met een zaklamp rondliepen, al door de koolmees. Agenten gingen meteen die kant op en pakten dus de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden, hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen agenten met hen in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent dus gewond raakte. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 37. Het was de zwaarste beving op de eilandengroep in 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunami sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk maar een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n gemiddeld 25 kilo per persoon per dag, of per jaar, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert dan ook om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het dan weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: live-data, maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Agenten hebben vannacht in Ridderkerk twee jongens van 13 en 14 opgepakt die mogelijk van plan waren een aanslag met een brandbom te plegen. Ze werden gepakt met een Cobra 6, een flesje brandbare vloeistof en een aansteker en plakband. De politie heeft vannacht rond 4:30 de melding gekregen dat er in het donker twee mannen met een zaklamp rondliepen, al door de koolmees. Agenten gingen meteen die kant op en pakten dus de twee jongens op. Behalve de spullen die voor een brandbom gebruikt kunnen worden, hadden ze ook nog eens plastic handschoenen aan. De tieners zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau op het Zuidplein. De spullen zijn in beslag genomen. Een agent is gistermiddag gewond geraakt bij de aanhouding van twee jongens in Rotterdam-IJsselmonde. De verdachten zijn jongens van 14 en 16. De politie had de melding gekregen dat iemand was bedreigd met een mes. Een van de verdachten had inderdaad een mes bij zich. Maar toen agenten met hen in gesprek gingen, gingen anderen zich daarmee bemoeien. Dat liep uit de hand, waarbij een agent dus gewond raakte. Het dodental van de aardbeving op de Filipijnen van gisteren is opgelopen naar 37. Het was de zwaarste beving op de eilandengroep in 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen raakten dakloos. Vanwege de vrees voor tsunami sloegen veel mensen op de vlucht. Maar de golf van de aardbeving was uiteindelijk maar een meter hoog en leidde tot niet veel schade. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om zo'n gemiddeld 25 kilo per persoon per dag, of per jaar, ter waarde van 100 euro. Een paar jaar geleden was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert dan ook om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het weer. In de ochtend geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag plaatselijk buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 18 graden. Aan het begin van de avond trekken de buien weg richting het oosten. Morgen is het dan weer wisselend bewolkt. In de loop van de dag verspreid over de regio opnieuw buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen, maar er raakte voor zover bekend niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moet nog worden geborgen en de hoofdweg in de richting van Rotterdam-Alexander is daarom nog afgesloten. De politie heeft op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de landelijke politie had het te maken met een groter onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren onder meer aan de Vuurvlinder en de Jan Blankenstraat in Hellevoetsluis. 1 persoon is geblinddoekt afgevoerd, melden ooggetuigen. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies zijn voor de stad, zegt fractieleider Gerben van Dijk van de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Oud-Feyenoord-speler Guus Stil is niet geschorst voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan. De middenvelder kreeg gisteravond rood in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar hoeft die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Stil kreeg rood vanwege Hens. Oranje won de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met 2-1. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien, met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: en
1: Martin van der Boogaard. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is de deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem-Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. In de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoekt afgevoerd. Of er nog meer mensen zijn opgepakt, is niet bekend. De ChristenUnie in Rotterdam wil met het stadsbestuur in gesprek over de mogelijkheden om Mini World Rotterdam voor de stad te behouden. Gisteren werd bekend dat de attractie aan het Weena failliet is en voor onbepaalde tijd is gesloten. Het verdwijnen van Mini World zou een verlies voor de stad zijn, vindt de ChristenUnie. Met 650 vierkante meter is Mini World Rotterdam de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Enkele stomdronken Nederlandse mannen die in de Eurostar een vrouw zouden hebben aangerand, zijn opgepakt toen de trein in Londen was aangekomen. Dat meldt de Britse krant de Daily Mail. De stomdronken Nederlanders waren al erg luidruchtig in de trein en ze rookten in de toiletten. Het personeel van de snelle trein van Amsterdam via Rotterdam naar Londen had gezegd dat ze zich een beetje moesten gedragen, maar dat had geen effect. Toen ook nog bleek dat ze in de trein een vrouw hadden aangerand, werden ze bij aankomst op station St. Pancras gearresteerd. Op de hoofdweg in Capelle aan de IJssel is aan het einde van de ochtend een container van een vrachtwagen geschoten. Het gevaarte kwam dwars over de weg te liggen en raakte, voor zover bekend, niemand gewond. Het ongeluk gebeurde bij het spoorwegviaduct. De container is aan de bovenkant fors gedeukt, maar het is niet duidelijk of dat komt doordat de container te hoog was om onder het viaduct door te gaan. De container moest worden geborgen. De hoofdweg in de richting van Rotterdam is nog afgesloten. En dan het weer. Wisselend bewolkt en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is vanmiddag zo'n 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En ook morgen wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Twee files die opvallen in het zuiden van het land. Beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Marhees en Knoop het Leenderheide staat een auto in brand. Weggesteld dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam Breda voor Zevenbergshoek 9 kilometer met een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: ben Martin van der Boogaard. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer, wisselend bewolkt, kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Swingende hitmiddag.
4: Drechtstad FM.
5: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van Gelderland.

0: Ridley en George Michael, oftewel Wham, The Edge of Heaven, was een van de leukste platen die zij maakten. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstad FM.
1: Of het buiten nu regent of stormt, bij de swingende hitmiddag schijnt altijd de zon.
0: Ja, en buiten stormt het een beetje. Regen, morgen ook nog regen, maar de temperaturen volgende week worden allemaal wat beter. Gaan we weer richting de 30 graden. En op de radio, lekkere muziek.

0: Robert Palmer was de leadzanger van Power Station. Ook in deze band John Taylor van Duran Duran. Een groot hit in Nederland. Some Like It Hard.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Kleuren zeggen vaak meer dan woorden.

0: is in ieder gesproken. Rond. Als je dat aan hebt, dan is dat misschien een beetje de piece of the action. De baby's worden jij, de swingen in.
1: Theo, wie zijn er?

Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met 3 versnellingen met overdrive... laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op 1 hand. Maar hij scheert zich 2 keer per week. Hij

verliefd. Het einde van de Pompelpop stopbos voor Henny Vrienden en Ernst Jansen en zijn vrienden. En daarvoor hoorde je Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. En we begonnen met een heerlijke...

0: prachtige Atos Radio Drecht op de WM via DAB Plus en FM in Noord-Holland. Nee, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.
1: Theo van Gameren, de koning van de hits, met plezier.

dus een van die leuke platen uit die tijd. Baggy Trousers over die gekke broeken die ze toen een tijd aan handen hadden. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstot FM. VFM en DB Plus. Gewoon voor jou, de allerlekkerste platen. 24 uur per dag.

0: jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer, wisselend bewolkt, er kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnol richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazenswoude richting Rotterdam. Voor Hazenswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: verloopt druk in het zuiden van het land. En dat heeft onder andere te maken met uiteraard de dinsdag, dat sowieso een van de drukste avondspitsen van de week is. Maar op dit moment trekken er ook stevige onweersbuien over de provincie. Dus het is oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt is zijn de volgende files. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 7 uur duren. De rechterrijstrook is daar dicht. Kost je 3 kwartier, er staat zo'n 8 kilometer file. A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel een 30 minuten vertraging. En de A27 van Utrecht naar het zuiden voor Werkendam, ook daar bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: uiteraard de dinsdag, dat sowieso een van de drukste avondspitsen van de week is. Maar op dit moment trekken er ook stevige onweersbuien over de provincie. Dus het is oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt is zijn de volgende files. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knobbert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 7 uur duren. De rechterrijstrook is daar dicht. Kost je 3 kwartier, er staat zo'n 8 kilometer file. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voorschot-Bommel een 1/2 uur vertraging. En de A27 van Utrecht naar het zuiden voor Werkendam. Ook daar bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: en Martin van der Boogaert. Oud-sportverslaggever Rob Scholtes is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Scholtes was jarenlang een vertrouwde verschijning bij Rijnmond. En werd vooral bekend als de man op motor 1 tijdens de Marathon van Rotterdam. Sinds 1986 deed hij verslag van de marathon. 36 keer reed hij mee op de motor dicht achter de koplopers. Rob Scholtes was al een tijd ziek. Vanwege zijn slechte gezondheid nam hij vorig jaar afscheid als de marathonman van Rijnmond. In Polen is een tweede verdachte aangehouden van de grote woningbrand vorige maand in de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Zuid. De verdachte is een 42-jarige Rotterdammer die oorspronkelijk uit Polen komt. Vorige week werd al een 38-jarige man aangehouden en ze worden verdacht van brandstichting. Na de brand werd in de woning het lichaam gevonden van een 44-jarige man uit Zwijndrecht. Het is nog niet bekend of hij door de brand is omgekomen of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie onderzoekt dat nog. Buurtbewoners melden eerder dat in de uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat Polen zaten die veel overlast veroorzaakten. Zwaar bewapende agenten hebben vanochtend op meerdere plekken in Hellevoetsluis invallen gedaan. Volgens de politie had het te maken met een groot onderzoek, maar het is nog niet bekend waar dat onderzoek over gaat. Om een van de woningen binnen te komen gebruikte de politie een heftruck met een stormram. De invallen waren aan de Vuurvlinder, de Jan Blankenstraat, het Willem en Maryplein en de Willem Huygensweg in Hellevoetsluis. Het ging om 3 woningen en 1 bedrijfspand. En in de woning aan de Vuurvlinder is een man aangehouden. Hij werd geblinddoek afgevoerd. En of er nog meer mensen zijn opgepakt, is nog niet bekend. De Rotterdamse driemaster Oosterschelde is aangekomen in de Verenigde Staten voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De historische driemaster doet mee aan een reeks maritieme evenementen aan de oostkust van de VS. Hoogtepunt is deelname aan Sail Forth in New York op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. De thuisbasis van de driemaster Oosterschelde is de museumhaven bij het Maritiem Museum in Rotterdam. En dan het weer, wisselend bewolkt, kan een bui vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het is nu ongeveer 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. En het wordt ook morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Naast veel dagelijkse files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud nu op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Wegloper Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor berging. Dat kost je een half uur. En op de wegen naar het zuiden, zowel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch en de A27 van Utrecht naar Breda, heb je meer dan een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: spitsen in het zuiden van het land zijn aan het oplossen of al opgelost. Maar op een aantal plekken nog flink wat vertraging. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Lederheide is nog altijd een berging aan de gang van een vrachtwagen die 's middags in brand heeft gestaan. Rechterrijstrook is dicht, kost je 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging. Nog en hetzelfde geldt voor de A27 naar Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam 10 kilometer file rijden. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Linnen, daar is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Utrecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. Dat is het nadrukkelijke piepende bericht op je mobiele telefoon. De verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hillegersberg. Die aanslagen worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Miniworld niet helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Wena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. En de wethouder vindt het verdrietig voor de stad dat Miniworld Rotterdam failliet gaat, maar de gemeente komt dus niet meer helpen. En dan het weer, wisselend bewolkt. Er kan vanavond nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Morgen is het ook wisselend bewolkt en in de loop van de dag kunnen er weer buien gaan vallen. Mogelijk met onweer en windstoten. En het wordt morgen net als vandaag ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land. Maar er staan nog een paar hardnekkige files. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Lederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand is gevlogen. De rechterrijstok is nog dicht en de vertraging een kwartier. Dit gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. En dan nog op 2 plekken vanuit Utrecht naar het zuiden. De A2 om te beginnen. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Trots op Papendrecht.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zijn er weer. Het is redelijk stil in de studio, maar niet getreurd. In de studio hebben we dan geen gasten, maar we hebben wel degelijk gasten vandaag. Maar Tour de Bouw, dat speelt zich eigenlijk niet af in deze regio, maar in de regio in Noordwijk, Katwijk, Leiden, Den Haag, daar zo die omstreken. Dus dat is hier ietsje verder vandaan, maar de doelen die daarvoor waar geld voor opgehaald wordt, ja, dat is dan weer wel landelijk. En daar hebben we ook eigenlijk, volgens mij een van de eerste zelfs, hebben wij hier een Odense huis. Volgens mij hadden wij als een van de eerste een Odense huis van Nederland hier in Papendrecht. En deze keer heb ik contact met het landelijk platform van Odense huizen. Is er ook een landelijk? Ja, dat is er dus blijkbaar. En dat is dit jaar het tweede goede doel. Want het eerste goede doel is weer zoals gebruikelijk het Prinses Maxima Centrum. Ja, en daar hebben we in het verleden ook wel eens helaas mensen hier in de studio gehad die daarmee te maken hebben. Ik noem maar eventjes een actie avontuur met kleine Nova, die er helaas niet meer is. Maar die ouders die hebben echt wel meegemaakt wat het Prinses Maxima Centrum betekent voor kinderen en voor jonge gezinnen. Zo ook Anton hebben we vorig jaar gesproken met zijn vrouw over zijn dochtertje Chiara. En of Chiara. En daar kan ik wel van vertellen dat ze op dit moment alle twee de stellen hebben een dochtertje. En die koesteren ze als geen ander. Maar hebben dus eigenlijk twee dochtertjes. Alleen één dochtertje op deze wereld en de andere niet meer. Maar het Prinses Maxima Centrum krijgt ook dit jaar weer als goed doel heel veel geld en heel veel centjes om het mogelijk te maken voor kinderoncologie. En Tour de Bouw is dus eigenlijk een wielertocht waarbij meerdere bouwbedrijven en meerdere bouwplaatsen aangedaan worden op de fiets. Ja, wat heeft dat nou allemaal met elkaar te maken? Nou, daar vertellen we dadelijk van alles van. Want ik heb ook Martijn Houwaard straks aan de lijn van Tour de Bouw, oftewel de organisator Bouwklik. Die zorgt dat al die bouwbedrijven en al die bouwplaatsen een bepaalde verbinding met elkaar hebben. En die verbinding brengt dan ook weer geld naar voren. En dat geld wordt dan weer besteed aan het Prinses Maxima Centrum. En dit jaar, omdat het de 10e editie is, dus ook aan het landelijk platform Odensehuizen. Nou, dat was het even in het kort. Was dat kort? Nou, het was niet echt kort. Maar oké, dat was het eventjes snel in een notendop waar we het vandaag over gaan hebben. Dus vandaag staat alles in het teken van Tour de Bouw.

0: in actie. Voor het Prinses Maxima Centrum.
1: Trots op Papendrecht.
2: Ja, en we zijn inderdaad gewoon live met Tour de Bouw. En ja, dit nummer was natuurlijk een nummer wat ook wel te maken heeft met wielrennen. Of met fietsen. Maar dit had Douwe Bob speciaal geschreven dit jaar voor Alpe d'Huez. Dus het nieuwe Alpe d'Huez nummer. Ja, ik zie Bovino van... Oké. Ja, nou dat. En aan de lijn, zoals gezegd, hebben we, als het goed is, Martijn Houwaard hangen.
3: Klopt helemaal.
2: Klopt helemaal. Kijk.
3: Leuk om er weer te zijn.
2: Ja, nou, helemaal top natuurlijk. Want ja, Tour de Bouw is dit jaar de 10e editie. Dus ja, hoe komt het allemaal zo?
3: Ja, hoe komt het? Ja, je bent er dan en op een gegeven moment weet je bij 10 jaar, hè? Zo, ja. die jaren gaan mee.
2: Ja, inderdaad. Even een klein stukje terug in de tijd. 10 jaar geleden. Hoe kwam je er zo bij om Tour de Bouw te gaan organiseren?
3: Ja, wij wilden met een groepje eigenlijk de bouw positief in beeld brengen. Kwam een beetje vanuit de bouwcrisis. Het was allemaal negatief. Wij zijn werkzaam in de bouw. En als je iemand uit de bouw tegenkwam, die zou nooit zeggen dat ze kinderen in de bouw moeten gaan werken. Want dat is helemaal niks, zwaar werk. Wij dachten, we moeten dat positief in beeld brengen. En tegelijkertijd wil eigenlijk ook laten zien dat je ook gewoon dicht bij huis in de bouw kan werken. Want ja, de verhalen waren van je stapt in de busje en je rijdt door het hele land en je gaat ergens bouwen. Ja. Wij wilden gewoon positief in beeld brengen. Wat heeft de bouw allemaal te bieden? Wat is er? En werk dicht bij huis.
2: Ja.
3: En tegelijkertijd... omdat gewoon meer mensen daarbij ook mee te trekken, dachten we, joh, we gaan een rondje fietsen.
2: Mm-hmm.
3: Dat doen we langs allemaal verschillende soorten bouwers. Mm-hmm. Een woningbouwer, maar ook een molenbouwer. Afwisselend.
2: Mm-hmm.
3: En dat doen we samen voor een goed doel. En dat werd in de tijd Stichting Juul.
2: Ja, Stichting Juul. Ja, want dat was ook een kindje die aan kanker leed.
3: Ja. Ja, Juliette Bakkenes, helaas is zij niet meer onder ons.
2: Mm-hmm.
3: Maar vanuit gedachten aan haar heeft de familie toen ook acties opgericht.
2: Ja.
3: En wij hebben dat omarmd en eigenlijk wat bekender gemaakt buiten onze woonplaats Katwijk.
2: Ja, ja, want jij bent bouwklik. Jullie verhuren mensen, bouwmensen aan aannemers. Als ik het even snel zou zeggen.
3: Wij zien ons als een regionaal bouwnetwerk. Mm-hmm. Waarbij we mensen die graag in de bouw willen werken, een stapje verder brengen.
2: Ah.
3: En eigenlijk iedereen die denkt van, joh, die bouw is voor mij fantastisch. Of de mensen die dat al lang weten. Maar toch niet bij... te binnenkomen of niet in hun vakgebied zitten.
2: Mm-hmm.
3: Die willen een stapje verder helpen.
2: Ja.
3: En dat kan op allerlei manieren. Dat kan verhuur zijn, maar het kan ook gewoon dat wij met iemand helpen op zoek naar een opleidingsplaats of naar een werkgever.
2: Ah, kijk. Dat is echt heel breed. En daar komt dus ook de passie voor de bouw vandaan. En dat je dus al zegt van, joh, ik wil het in een positieve daglicht zetten, zeg maar, de bouwers.
3: Ja, nou ja, ik ben zelf geen... ik ben niet technisch geschoold, ik ben geen bouwer. Maar voor mij is bouw eigenlijk alles wat er wordt gemaakt voor het leven, voor wonen, voor recreatie, voor mobiliteit. Het is veel ruimer dan die timmerman die s'ochtends naar de bouw gaat. Het is ook gewoon dat je in een woning wil wonen.
2: Ja.
3: En dat je graag voor je kinderen ook een woning wil hebben, dicht bij huis en betaalbaar.
2: Ja.
3: Dat is voor mij ook de bouw en daar mag... Dat is een heel mooi vak waarmee je directe bijdrage kan leveren aan het hier en nu.
2: Ja.
3: En ook aan de toekomst.
2: Ja, ja. Ah, zeker. Mooi. Jullie zijn gevestigd. Jij bent zelf gevestigd in Katwijk. Katwijk aan Zee.
3: Ja,
2: dan,
3: formeel Noordwijk. Maar
2: Noordwijk.
3: Ja. Het ligt eigenlijk... we zijn allemaal Katwijkers. En dat... wat dat betreft... wij komen uit die hoek.
2: Uit die hoek, zeg maar. Ja. Dus vandaar dat het ook eigenlijk een aangelegenheid is met voornamelijk Katwijk. Tenminste, volgens mij is het ooit zo begonnen. Want volgens mij zijn jullie als een olievlek een beetje over Nederland aan het gaan.
3: Ja, nou ja, inderdaad, ja, wij wonen hier, dat is toevallig. En van daaruit heb je eerste contacten hier in de buurt. En omdat ik ook aangeef, wij zoeken vooral voor mensen dicht bij huis. Ja, begint het dicht bij huis ook voor ons.
2: Ja.
3: Alleen gaandeweg gaat dat verder. En wij, werken met aannemers en opdrachten en projecten eigenlijk in de westelijke Randstad. Dat is eigenlijk onze hoofdbusiness. Mm-hmm. En zie dat gewoon eigenlijk het westen van het land.
2: Ja, ja. Oh, mooi. Dan heb je nu de 10e editie van Tour de Bouw.
3: Ja.
2: Ja, ja. En eigenlijk ben je dus bezig om mensen met elkaar te verbinden in de bouw.
3: Zeker.
2: In het westen, zeg maar.
3: Ja.
2: Maar volgens mij is Tour de Bouw bijna een dagtaak geworden.
3: dat is zo. En ik moet je eerlijk zeggen, ik denk er ook vaak van, joh, waar ben ik nou weer aan begonnen? Maar doe je het met een doel, iets wat bij ons werk past. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook mooi.
2: Ja.
3: Maar vooral dat mensen verbinden en organisaties verbinden. Daar voel ik, daar krijg ik energie van.
2: Ja.
3: En als je dat dan ook voor een heel mooi en noodzakelijk doel doet,
2: ja,
3: dan is daar die verbindende factor helemaal. En dan maakt het niet uit dat je daar wat een keer wat meer tijd in stopt.
2: Inderdaad. En Stichting Juul is overgegaan nu in het Prinses Maxima Centrum.
3: Ja, Stichting Juul was al vanaf begin af aan, ging 100% van de gelden naar Dr. Pieters. Wij hebben eigenlijk, Prinses Maxima Centrum is voor velen nu een bekende. Alleen wij hebben ook nog gestaan aan de start, aan de bouw van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ah, ja.
3: Dr. Pieters was verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum.
2: Mm-hmm.
3: Was daar kinderoncoloog van Juliette Bakkenes.
2: Ja.
3: En hij is de vaandeldrager van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ah.
3: En heeft het kenniscentrum over eigenlijk gecentraliseerd, zodat alle kennis over kinderen bijeen zou komen. En daar is Prinses Maxima Centrum uit ontstaan.
2: Ja.
3: En de naam Stichting Jong ging dus al 100% de gelden daarheen.
2: Daarheen, ja.
3: Maar wij fietsen tegenwoordig voor het Prinses Maxima Centrum.
2: Ja.
3: En dat is ook bekend inmiddels. Dat is niet meer een organisatie. Dat zijn plannen die er gaan komen van een centraal ziekenhuis ergens in Utrecht.
2: Nee, dat klopt. Het is een helaas, zeg ik dan maar, een alom bekend medisch centrum voor kinderkanker in Nederland. En hun droom is om alle kinderen met kanker te genezen met een optimale kwaliteit van leven.
3: Ja,
2: dat is echt gigantisch mooi natuurlijk.
3: En ik kan daar nog wat aan toevoegen. Uh-huh. En het is natuurlijk zware materie. Niemand wil in die situatie komen.
2: Nee.
3: Alleen als je ziet wat voor moois ze daar doen. Ja. Ze laten de kinderen, ook al zijn ze ziek, laat ze echt kind zijn.
2: Ja.
3: En dat heeft me eigenlijk altijd geraakt.
2: Ja.
3: Als je daar binnenkomt, kom je niet in een ziekenhuis. Kom je eigenlijk in een omgeving waar kinderen zich thuis voelen, is natuurlijk niet het juiste woord.
2: Mm-hmm.
3: Maar het is niet alleen maar zwaar. De kinderen zijn gewoon, die blijven gewoon kind.
2: Ja, klopt.
3: En de familie eromheen, die heeft daar ruimte voor om een kind ook daarin nog te zien groeien. Met alle ups en downs.
2: Ja.
3: Helaas is natuurlijk tot de dag vandaag nog altijd ook met een niet een mooie afloop.
2: Nee, inderdaad, dat is helaas nog te veel. En daar doen ze allerlei onderzoeken naar. En daar gebruiken ze het geld natuurlijk zo goed voor. Dus wat dat betreft een ongelooflijk mooi doel wat jullie jaarlijks ondersteunen. Nu is het de 10e editie. Gaan jullie nog wat speciaals doen?
3: Ja, heb je even? Ja, nou, nog even over het goede doel verder. Wij hebben voor de 10e, voor de jubileumeditie, hebben we een extra doel aan toegevoegd.
2: Ja.
3: We fietsen voor het Prinses Maxima Centrum. Maar voor elke 10.000 gaat ook 1.000 euro naar de regionale Odense huizen.
2: Ja.
3: En dat Odense huizen zijn inloophuizen voor mensen en familie en mantelzorgers die te maken hebben met Alzheimer.
2: Ja.
3: Het is een groep die vaak naar binnen keert.
2: Ja.
3: Een wereldje wordt kleiner en kleiner en kleiner.
2: Uh-huh.
3: En dat Odense huis helpt mensen langer onder de mensen te zijn en niet zozeer alleen ziek zijn. Het is ook gewoon, het is een levensfase.
2: Ja.
3: En het is een levensfase die er ook bij hoort. Het moet niet worden weggestopt, of dat is mijn filosofie. Het moet niet worden weggestopt.
2: Nee,
3: en het is een manier om mensen ook een nodige negatieve beeld wat er ook bij zit, om mensen daarin mee te krijgen. Want het is natuurlijk een klap als de diagnose wordt gesteld bij iemand in de familie of zeker bij jezelf, maar ook de familie moet er in deze hele dag niet vergeten.
2: Ja,
3: maar het is mooi als je dat zou kunnen delen.
2: Ja.
3: Het Odensehuizen heeft naamsbekendheid nodig.
2: Mm-hmm.
3: Het is bij velen nog niet bekend. Ze zitten 80 inloophuizen in Nederland.
2: Ja.
3: Met veel ook in het westen van het land.
2: Mm-hmm.
3: Ook in Papendrecht volgens mij.
2: Odensehuizen hebben we hier in Papendrecht. En dat is
3: heel mooi.
2: Dat krijgt echt steeds meer bekendheid. En ik vind het ook heel mooi dat dat dan ook als extra doel dit jaar erbij zit. En zoals jij het dan ook vertelt, is het dan ook wel een hele mooie overeenkomst met het Prinses Maxima Centrum. Alleen het Prinses Maxima Centrum zorgt ervoor dat je nog kind kan voelen en dat de families bij elkaar kunnen zijn en ze nog het positieve eruit kunnen halen dan voor kinderen. En de Odensehuizen is dat voor ouderen met dementie, maar die ze ook dan begeleiden met hoe ze daarmee om moeten gaan en de families daarbij. Dus ik
3: dat
2: vind
3: zeg
2: het
3: jij op jouw beurt dan weer heel mooi.
2: Ik vind het een hele mooie overeenkomst daarbij.
3: Nou ja, mensen moeten mee blijven doen. Ziek worden of Alzheimer, dat is al erg genoeg.
2: Mm-hmm.
3: Alleen mensen moeten daardoor niet worden weggezet of afgestoten.
2: Nee.
3: Mensen moeten dat kunnen blijven doen, moeten blijven onderdeel zijn van onze maatschappij.
2: Ja.
3: En we moeten het met elkaar doen. En ik denk dat door de bouw dat ook wil uitstralen. En ik vind het mooie dat we met de jubileumeditie kinderkanker richt zich op kinderen. Dit richt zich op ouderen.
2: Mm-hmm.
3: Maar we moeten het met z'n allen doen.
2: Ja.
3: En dat is met de vraagstukken in de bouw heel simpel gezegd, om het linkje nog even verder te leren leggen. Maar zeker ook op dit front.
2: Ja.
3: En wat we verder nog doen, wat misschien nog even, en ik weet dat krap in de tijd zit, denk ik. Maar wij zitten dit jaar, ter ere van de 10e editie, hebben we de centrale locatie hebben wij op vliegveld Valkenburg.
2: Dat is zeker
3: bijzonder. Dat is voor velen bekend als de locatie van Soldaat van Oranje.
2: Ja.
3: Maar het is ook dit jaar, na 20, 30 jaar is er bekend dat er woningbouw mag komen. Er komt een van de landelijk grootste gebiedsontwikkelingen op dit moment, eigenlijk in centraal in de Randstad, in het westen van het land.
2: Mm-hmm.
3: En wij mogen op dat terrein, tussen de hangars, mogen wij onze festiviteitenterreinen hebben waar mensen de hele dag door overheen fietsen.
2: Ja.
3: Die rijden een lus richting Rotterdam en een lus richting Amsterdam, zo moet je het ongeveer zien. En die kunnen daartussenin kunnen ze lunchen, kunnen ze s'avonds een hapje eten. En rondom 8 uur hebben we daar festiviteitenterrein. En het mooie aan deze editie is ook dat 's avonds het wordt opengesteld voor het publiek. Het vliegveld is jaren helemaal op afgesloten terrein geweest.
2: Ja.
3: En nu mag ook het publiek mag erop, wel op inschrijving. Dus volg de social media binnenkort. Want dit heeft geen lokale dekking, maar echt voor interessant voor velen.
2: Ja.
3: Die iets hebben met dat vliegveld, met de historie. Mm-hmm. Maar ook met iets wat in de toekomst gaat spelen.
2: Ja.
3: Dat is prachtig dat met de 10e editie zo bij elkaar komt.
2: Ja, zeker. En Radio Tour de Bouw is er, zeggen we, ook maar weer bij. Wij zijn er ook weer bij.
3: Ja,
2: dus we maken er gewoon een mooie happening van. 25 ja. juni. En als mensen dus 's avonds, dat is dus echt wel een primeurtje, 's avonds willen komen kijken, dan mochten ze zich wel even inschrijven. Maar de mogelijkheid is er dus.
3: Ja, nee, zeker. Dus vanaf morgen gaat er een filmpje online vanuit de gemeente Katwijk. En het Rijksvastgoedbedrijf met een promotiefilmpje en met een inschrijfslink.
2: Kijk. Ja. Nou, we gaan
3: die
2: zeker...
3: Valkenhorst, dan moet dat te vinden zijn.
2: Ja, dat gaan we zeker volgen. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je bijdrage. En we zien elkaar 25 juni zeker nog. En dan zullen er nog vele nieuwe interviews gepleegd worden. Die allemaal later op toerdebouw.nl ook te volgen zijn, geloof ik, hè?
3: Ja, mooi dat je de aandacht geeft. En heel veel succes met de uitzending.
2: Dankjewel en tot 25 juni. En
3: dan dankjewel.
2: Gaan we, alsjeblieft. En dan gaan we nu even luisteren naar een muzieknummer. En dan ga ik dadelijk even contact zoeken met Claudia Severs van het LPO, oftewel het landelijk platform Odense Huizen.
0: Tour de Bouw in actie voor het Prinses Maxima Centrum.

Festival. Ja, en we spraken net natuurlijk Martijn Houwaard van de organisatie Tour de Bouw en wat het allemaal inhoudt en dat het de 10e editie is. En ja, er wordt natuurlijk ook allemaal geld opgehaald voor een goed doel, waaronder dus het Prinses Maxima Centrum,

0: Odense-huizen van Nederland hebben. Dat weet ik dan wel. En ik weet wat een Odense-huis inhoudt. Maar wat dan weer het landelijk platform Odense-huizen is, dat mag jij me vertellen.
1: Ja, geweldig. Ja, nee, het Odense-huis in Papendrecht is een heel mooi voorbeeld van inmiddels 80 Odense-huizen in Nederland.
0: Ja, geweldig.
1: Het Odense-huis is een burgerinitiatief. Hè. Martijn vertelde er net ook al iets over. Een inloophuis voor mensen met dementie. En het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel mensen en Nederlanders betrokken zijn bij het realiseren van deze ontmoetingsplek.
0: Ja.
1: En om die burgerinitiatieven goed te ondersteunen, hebben we de krachten gebundeld. Mm-hmm. Als Odensehuizen zijnde. Mm-hmm. En wat de rol van het landelijk platform is, om de kennis en de ervaring van Odensehuizen, van die inmiddels 80 Odensehuizen in Nederland, te bundelen, bij elkaar te brengen, zodat nieuwe initiatieven van daarvan kunnen leren en makkelijker van de grond komen met de kennis die we hebben. En ook zodat bestaande Odensehuizen ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.
0: Kijk, ja, dat is inderdaad wel heel mooi inderdaad. Want hoe lang bestaat de Odensehuizen eigenlijk, het initiatief?
1: Nou, het allereerste Odensehuis is begonnen in 2009 in Amsterdam.
0: Yeah.
1: En het woord zegt het eigenlijk al. Het komt uit de Deense stad Odense.
0: Ah.
1: Een groepje mensen uit Amsterdam heeft het concept vanuit Denemarken naar Nederland gehaald.
0: Okay.
1: En wat er zo krachtig aan is dat er in het Odensehuis een gemeenschap gecreëerd wordt voor mensen met dementie. Ik zeg voor mensen met dementie, maar dat is dus eigenlijk, klopt dat niet, het is door mensen met dementie. Want het maakt niet uit of je coördinator bent, of bestuurslid, of vrijwilliger. Onze vrijwilligers hebben heel vaak ook dementie. Dat maakt helemaal niet uit. In het Odensehuis kun je zijn wie je bent. Uh-huh. En samen maken we de plek.
0: Kijk, mooi. En het is niet alleen voor en door mensen met dementie. Want ook de mantelzorgers en de familie eromheen is een hele belangrijke plek voor hebben weggelegd, hè?
1: Zeker, zeker. Je kunt er samen naartoe. En een mantelzorger is vaak een partner of een kind van iemand met dementie. Maar naasten kunnen ook zijn de buren, vrienden.
0: Ja.
1: Dus iedereen die geeft om een ander en samen ook iets leuks wil doen, die is welkom in het Odensehuis. En op die manier ondersteunen we ook die naasten in het omgaan en in het leven met dementie.
0: Ja, want volgens mij is daar wel heel veel behoefte aan, hè? Om inderdaad, hoe ga je ermee om?
1: Absoluut. Ja, er is met een ingewikkeld woord noemen we dat handelingsverlegenheid. Mm-hmm. We worden soms een beetje ongemakkelijk als iemand een beetje in de war is of als hij dingen vergeet of niet meer helemaal weet waar die is of wanneer die ergens is. En op het moment dat we daar zelf niet een draai aan kunnen geven, dan wordt het ongemakkelijk ook voor degene die leeft met dementie, die er eigenlijk niks aan kan veranderen.
0: Nee.
1: Dus de mensen om iemand heen, die kunnen zich aanpassen.
0: Ja.
1: En als we dat van elkaar kunnen afkijken, mm-hmm. Daar is niet een blauwdruk voor.
0: Nee.
1: Natuurlijk kunnen we daar tips in delen en adviezen in geven, maar elke situatie is weer anders.
0: Ja.
1: En op het moment dat je anderen ontmoet daarin, deelgenoten ontmoet, kun je ervaringen uitwisselen en horen van anderen hoe ze dingen aanpakken.
0: Ja. Wel heel erg mooi inderdaad. En volgens mij is ook dementie tegenwoordig een ziekte die steeds meer voorkomt. Of in ieder geval steeds meer bekendheid krijgt.
1: Ja, zeker. Ja, allebei. Ook doordat het meer voorkomt, mm-hmm. krijgt het meer bekendheid.
0: Ja.
1: We stevenen af op 500.000 mensen met dementie in 2040.
0: Zo.
1: Dus dat aantal gaat enorm stijgen.
0: Ja. Ja,
1: nu al leven er 300.000 mensen met dementie in Nederland.
0: Ja.
1: Waarvan 75% gewoon thuis woont. Niet in een verpleeghuis of een woonzorgcentrum, maar in de thuissituatie. Dus gewoon onze buren, onze familie, onze vrienden.
0: Ja, en dat is

0: ja, ik denk dat het niet altijd makkelijk is om ermee om te gaan. En daar bieden jullie dan ondersteuning voor. Ik wist niet dat het zo voor de hand liggend Odense uit Denemarken, dat het daar vandaan kwam. Dat wist ik echt niet. Dat is een hele mooie, eigenlijk een simpele benaming. Maar ja, je moet het maar even weten. En dan heb je het landelijk platform. Is er dan ook vanuit het landelijk platform met andere landen hier contact en kennisdeling over?
1: Ja, zeker. Het is wel goed om te noemen dat we in Nederland voorop lopen. Zijn geen plekken zoals Odensehuizen in andere landen.
0: Okay.
1: Het komt weliswaar uit Denemarken. En het grappige is dat ze in Denemarken eigenlijk alleen maar in de stad Odense een Odensehuis hebben. Wat wij noemen een Odensehuis, daar heet het natuurlijk anders.
0: Ja.
1: Maar ook in Denemarken hebben ze het niet voor elkaar gekregen om meer plekken te realiseren.
0: Okay.
1: Ze hebben het wel geprobeerd. Maar eigenlijk zijn dat plekken zoals wat wij hier kennen als het Alzheimer Café.
0: Okay.
1: Een ontmoetingsplek ook wel, een informatieplek die één keer in de maand waar je naartoe kunt gaan. Dat hebben ze daar ook wel opgezet. Maar niet zoals wij het kennen, de Odensehuizen die meerdere dagen per week open zijn.
0: Ja.
1: Die vrij toegankelijk zijn. Dat is natuurlijk een Alzheimer Café ook wel, maar het Odensehuis is wat meer gericht op samen dingen ondernemen,
0: ja.
1: Plezier maken, samen met elkaar een mooi programma maken en talenten inzetten en talenten benutten.
0: Ja, nou, dat noem je en dat zeg je mooi. Zou dat komen omdat Nederland zo heel rijk is aan vrijwilligerswerk?
1: Nou, dat zal ongetwijfeld meespelen. Wat wij zien is dat er ontzettend veel mensen iets goed doen voor een ander. Dus het zit ook wel in onze cultuur om dat te doen. Het zit ook in onze cultuur dat we rekenen op zorg en ondersteuning.
0: Ja.
1: Omdat dat nou eenmaal wettelijk ook zo geregeld is en omdat we een goed welvarend land zijn.
0: Ja,
1: maar we zien die zorg ook onder druk staan.
0: Ja.
1: Ja. Dat gaan we niet volhouden naar de toekomst toe.
0: Ja.
1: En daar vervullen de Odensehuizen zo'n enorm belangrijke rol in.
0: Ja.
1: Toch die zorg te kijken waar we dat zoveel mogelijk kunnen uitstellen.
0: Ja.
1: Want zeker in de beginfase van dementie, dan hebben mensen eigenlijk nog helemaal geen zorg nodig.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel ondersteuning en deelgenotencontact. Want je loopt tegen praktische dingen aan en daar wil je graag over in gesprek met anderen.
0: Ja. Jouw werk bij het landelijk platform, wat houdt dat dan in?
1: Mijn werk houdt in dat ik de kennis en de kunde van Odensehuizen bij elkaar breng.
0: Ja,
1: ophaal, bundel. Ja, wij beheren bijvoorbeeld een landelijke website. Waar we ook mee bezig zijn is de landelijke lobby voor belangenbehartiging van Odensehuizen. Want elk Odensehuis worstelt met structurele financiering.
0: Ja.
1: Dat valt een beetje tussen wal en schip eigenlijk wat financiering betreft. En gelukkig zijn er dus al op 80 plekken in Nederland vooral gemeenten ook die bijdragen aan Odensehuizen.
0: Ja.
1: We vinden dat veel sterker en steviger kan, omdat het Odensehuis nou eenmaal een hele belangrijke plek is in een buurt om een dementievriendelijke samenleving te creëren.
0: Ja. Ah, zeker. En werd net al gezegd, door Martijn ook natuurlijk, voor elke 10.000 euro die erop gehaald wordt, gaat er 1.000 euro naar het landelijk platform. Heb je daar al een bestemming voor?
1: Ja, zeker. Daar hebben we over nagedacht met elkaar. En we vinden het fantastisch dat Tour de Bouw heeft gekozen voor ons als tweede goede doel.
0: Ja.
1: Er werd net al eventjes genoemd, hè, ook de overeenkomst eigenlijk, gek genoeg, tussen het Prinses Maxima Centrum en de Odensehuizen.
0: Ja.
1: Kinderen blijven een kind in het Prinses Maxima Centrum en in het Odensehuis blijven mensen,
0: ja.
1: om het zo te zeggen. Of je nou leeft met dementie of niet, dat is inderdaad een levensfase en zo belangrijk om jezelf te kunnen blijven.
0: Ja.
1: Dus daar zit een belangrijke overeenkomst inderdaad.
0: Ja. En het geld wat daar dan mee opgehaald wordt voor jullie, is dat dan bestemd voor het landelijk platform om meer die verbintenis te krijgen? Of juist ook in de Odensehuizen zelf?
1: Nee, gelukkig gaan we dat besteden in Dodense huizen zelf.
0: Kijk,
1: wij krijgen als landelijk platform wat financiering vanuit het ministerie van VWS. En ook een bijdrage van Alzheimer Nederland daarin, die fan is van Dodense huizen. Daardoor kunnen we deze donatie echt ten goede laten komen aan de deelnemers in de Dodense huizen in de regio.
0: Ja.
1: En wat we daarmee gaan doen is muziekactiviteiten organiseren. Omdat we zien dat daar ontzettend veel behoefte aan is. We hebben dus van tevoren gevraagd aan deelnemers: wat zouden jullie graag willen met dit bedrag? En daarvan zeiden de deelnemers: we willen graag iets met muziek gaan doen. En niet eenmalig, maar als een soort projectcarousel. Voorstellingen waarin mensen met dementie zelf ook mee kunnen doen, participeren. En we gaan niet alleen maar kijken en luisteren. Als daar behoefte aan is, dan kan dat. Maar we willen vooral mensen zoveel mogelijk mee laten doen. Omdat dat fysiek en mentaal actief blijven bijdraagt aan het uitstellen van zwaardere zorg.
0: Ja. Dit sluit, ik kan het niet laten, maar dit sluit wel heel erg aan bij wat ik een vrijdag ga doen. Ik zit bij een theatergroep hier in Papendrecht, een amateurtheatergroep. En die gaan Ja Zuster, Nee Zuster over 2 weken op de planken brengen.
1: Geweldig.
0: En dat is natuurlijk echt iets van vroeger. Mensen kennen die liedjes. En aanstaande vrijdag gaan wij een uurtje naar het Odense Huis met een aantal spelers. Om daar wat liedjes te gaan zingen en te dansen. En ik mag het een beetje aan elkaar praten. En mensen motiveren om mee te doen.
1: Heel leuk. Geweldig. Ja, nou, dat wordt genieten van alle kanten, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Want ik heb er ook echt ontzettend veel zin in. Want we gaan ook echt in die kledij van vroeger. En we hopen en verwachten eigenlijk dat mensen daar inderdaad van aangaan. En dat ze gewoon met elkaar plezier kunnen maken. Dus het sluit wel heel erg aan bij wat jullie dan gaan doen met muziek. Maar dan echt muziek maken met een, ik kan me zo voorstellen, met een triangel en dat soort dingen.
1: Het is zo mooi om te zien dat een Odense huis is niet heeft geen dichte deuren. Het is een plek in de gemeenschap, in de samenleving.
0: Ja.
1: Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.
0: Ja.
1: Juist die verbinding is ontzettend, ontzettend belangrijk. En daarom zetten een aantal Odense huizen ook de deuren open voor fietsers tijdens Door de Bouw. Om even wat water te tappen, een snackje te eten. En vooral om kennis te maken met het Odense huis en de mensen met dementie. Want het zijn net mensen.
0: Het zijn net. Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Het zijn net mensen, inderdaad.
1: En het zijn gewoon mensen die wij kennen. En we moeten het taboe zien te doorbreken. En ook de handelingsverlegenheid zien te doorbreken.
0: En dat is
1: inderdaad. En mensen met dementie kunnen heel veel nog wel.
0: Ja, laten we eens kijken wat we allemaal nog wel kunnen.
1: Precies.
0: Ja. Ik dank je heel hartelijk voor je duidelijke uitleg wat het Landelijk Platform doet. Dat je er even tijd voor gemaakt hebt. En wellicht zie ik jou 25 juni ook op de locatie.
1: Zeker, wij zijn vertegenwoordigd.
0: Kijk.
1: Hartstikke leuk om jullie daar weer te zien.
0: Ja, zeker weten. En dan zien we elkaar in levende lijven. Dat is toch ook wel eens wat anders als alleen aan de telefoon. En elkaar dan oog om oog te kunnen spreken. Want dat spreekt toch meer tot de verbeelding, zou ik dan maar zeggen.
1: Absoluut. Ja, dus welkom in het Odense huis. En andersom.
0: Ja, dank je wel. Ja, en
1: heel veel plezier.
0: Ja, dankjewel. Ja, dank je. Dat zal wel lukken, denk ik. Hoop ik. Ga ik vanuit.
1: Ja, leuk.
0: Oké, ik zie je dan. En dankjewel voor je aanwezigheid.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Hetzelfde.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en deze keer geen praatpaal. Dat hebben we vorige week gehoord. Dus ja, ze zijn ook niet in de studio voor een vooruitblik. Maar er is wel gewoon uitzending hoor, dus geen probleem. Maar wij hebben het natuurlijk dit uur gehad over Tour de Bouw. En gesproken met Martijn Houwaard van de organisatie. En die wielertocht wordt 25 juni gehouden op het vliegveldbasis Valkenburg. En er wordt geld opgehaald voor twee goede doelen. En deze 10e editie wordt dat gedaan voor het Prinses Maxima Centrum. Maar ook voor het landelijk platform van Odensehuizen. En nou zei ik van het is de 10e editie van Tour de Bouw. Nou heeft Bovien iets uitgezocht en die kwam dat tegen.
2: Ja, dat klopt. Ik had weer even mijn journalistieke bril opgezet. Ik dacht, nou, we gaan even kijken. Hè? Want ik moet zeggen, ik ben natuurlijk ook nog maar jong. En ik kom maar net om het hoekje kijken. Dus ik ga heel eerlijk zeggen dat ik even heb opgezocht wat een Odensehuis was. Want dat wist ik nog even niet.
1: Nou, even
2: en
1: niet.
2: Toen zag ik voorbij komen dat het landelijke platform Odensehuizen is opgericht in, hou je vast, 2016.
1: 10 jaar geleden.
2: 10 jaar geleden. En wat is er 10 jaar geleden ook begonnen?
1: Tour de Bouw.
2: Tour de Bouw.
1: Dat is wel een. Zal het toeval zijn of niet?
2: Nou, dat weet ik dus niet. Nee. Maar ik zei al tegen jullie van dit. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn. Maar dit is wel. Dit moeten jullie even uitzoeken dan op de dag zelf. Want dit is te mooi om waar te zijn.
1: Dit is inderdaad te mooi om waar te zijn. Dat gaan wij 25 juni uitzoeken. En wellicht, als ze alle twee nog luisteren, misschien dat het dadelijk al op mijn WhatsApp staat. Je weet het nooit.
2: Je weet het niet.
1: Maar ik vond het wel een hele mooie.
2: Het is wel weer een hele mooie verbinding.
1: Ja,
2: alsof het zo
1: zeker
2: zou moeten zijn.
1: Zou moeten zijn, inderdaad. Want daar gaat het om verbinding te brengen. En het Prinses Maxima Centrum is natuurlijk om alle kinderen met kanker te genezen met een optimale kwaliteit van leven. En het landelijk platform Odensehuizen is een burgerinitiatief om mensen met dementie of beginnende dementie en alles daaromheen gewoon mens te kunnen laten zijn. Nou, ik vind het een heel mooi doel. En over 2 weken zijn wij natuurlijk bij Tour de Bouw. En ik dank hartelijk voor het aan de lijn hangen en uitgebreid vertellen hoe het in elkaar zit. Martijn Houwaard en Claudia Severs van het LPO. En natuurlijk ook Elkie van het PMC, Prinses Maxima Centrum. Want daar heb ik natuurlijk ook mee gesproken. Alleen vorig jaar hebben we daar uitgebreid mee gesproken. En ja, het uurtje is alweer voorbij. Dus we moeten alweer door. Ik zou zeggen, tot volgende week.
3: Radio Tour de Bouw. Tour de Bouw in actie. Voor het Prinses Maxima Centrum.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 augustus tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het Kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. In de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. Daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL Alert. Dat is het nadrukkelijke piepende bericht op je mobiele telefoon. De verdachten van de aanslag in maart op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp ontkennen dat ze zich bezighouden met terreur. Dat zeiden ze vandaag tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen hen. 5 van de 6 verdachten hoeven niet meer in de gevangenis te blijven. Ze mogen naar huis, maar ze moeten wel een enkelband dragen. De verdachten staan terecht voor de aanslag op de synagoge in Rotterdam-Blijdorp en het plan om ook een aanslag te plegen op de synagoge in Hellegersberg. Die aanslagen worden gelinkt aan een pro-Iraanse islamitische terreurgroep, die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in Amsterdam, Londen en Luik. De gemeente Rotterdam gaat Miniworld niet helpen. Dat maakt wethouder Pascal Lansing-Bastemeijer duidelijk in een brief aan de gemeenteraad. Gisteren werd bekend dat de miniatuurwereld aan het Wena, die in maart 2007 de deuren opende, failliet gaat. De wethouder legt uit dat de gemeente al meerdere keren heeft bijgesprongen, bijvoorbeeld door achterstallige huur kwijt te schelden. Maar in 2024 ontstonden er weer betalingsachterstanden. En de wethouder vindt het verdrietig voor de stad dat Miniworld Rotterdam failliet gaat, maar de gemeente komt dus niet meer helpen. En dan het weer, wisselend bewolkt. Er kan vanavond nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Morgen is het ook wisselend bewolkt en in de loop van de dag kunnen er weer buien gaan vallen. Mogelijk met onweer en windstoten. En het wordt morgen net als vandaag ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht.

0: humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
1: Ja, beste luisteraars, welkom bij aflevering 299 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Peter, ben je er klaar voor?
2: Ja, maar wat doen we nou met 300?
1: Ja, nou ja, Gerrit is volgende week op vakantie.
2: Oh.
1: Dus volgende week doen we een herhaling, want het is niet leuk als Gerrit niet als een van de oprichters van dit programma, zullen we zeggen, bij aflevering 300 is. Ja, dus we doen pas over 2 weken aflevering 300.
2: Oh, en dan neem jij gebak mee dan?
1: Weet ik niet. Oh. Ik vind dat de voorzitter moet toch iets regelen of niet?
2: Oh, voorzitter. Oh, is dat de voorzitter weer? Wie is dat hier?
1: Aflevering 2. Jij.
2: Zo ben ik dat. Wordt vast de vrouw van de voorzitter dan.
1: Nou, zo zal het weer. En ik weet wel, aflevering 200 waren de 2 wethouders met bloemen van de gemeente Papendrecht.
2: Oh, nu ben je een hint aan het geven.
1: Ja, ze luisteren achter mee, weet ik van de gemeente.
2: 2 wethouders, dan heb je het hele college hier, behalve dan de burgemeester.
1: Ja, nee, allemaal gekheid.
2: Meer zijn er niet.
1: Volgens mij gaan we, ik denk dat we onszelf het meeste plezier doen door een heel mooi en goed programma van te maken. Laten we dat doen.
2: Voor deze keer laten we dat maar eens proberen.
1: Heb je daar een beetje zin in, Hans?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oké, nou komt helemaal goed. Straks gaan we in gesprek met Peter Bijl. Hij werkt aan de Universiteit van Utrecht en doet veel onderzoek naar het verleden over Antarctica. We gaan het straks allemaal over hebben. Maar eerst is hier van de nieuwe film The Devil Wears Prada. Dat is dan nummer 2, want de eerste die kennen we ook nog. Shape of a Woman, Lady Gaga.

0: Dit is De Praatpaal. Welkom bij Cake op de Week.
1: Ja, Peter, hoe was je week?
2: Ja, een beetje kwakkelen met gezondheid. In de zin van gewoon, weet je, zo'n loom gevoel. En mijn vrouw zei elke keer, ja, het is te warm. Ik zei, nee, dat is de warmte niet.
1: Ja, het is nou, de leeftijd.
2: Nee, ja, nou ja, dat zei ik dan niet. Dat dacht ik wel. Maar tot vandaag gewoon opeens het onweer losbarsten. En toen was ik ook na een uur was ik het kwijt. Dus ik denk dat die warmte
1: dat
2: er wel mee te maken
1: had. Luchtdruk heet dat, Peter.
2: Oh ja, oké. Nee, ik wil gewoon niet zeuren. Maar de
1: dat kan ook.
2: Ik heb wel het nieuws gevolgd natuurlijk, desondanks. En op de valreep voor ik deze kant opkwam naar de studio vanavond... bereikte mij het nieuws dat die Donald Pols... na één dag alweer ontslagen is bij Tata Steel. Heb je dat gehoord?
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, apart verhaal.
1: Het ging ook gelijk wild op allerlei appgroepen waar ik deel van uitmaak.
2: Ja, en er werd bij Eva wel eventjes gesuggereerd... dat hij misschien een pootje gelicht is door iemand die het toch niet kon hebben... dat hij overstapte, want het, op kleine schaal was het namelijk onbekend.
1: Ja, maar NSC had bericht en Milieudefensie heeft heel netjes aangegeven... dat hij daar open kaart over heeft gespeeld. Dat hij er volledig afstand van had genomen. Ja, en kennelijk had Tata Steel en nou ja, was het daar, had hij het daar niet verteld of zo. Ja.
2: Maar het vind was jij, wel, moet je erop afgerekend worden of niet?
3: Dat is toch een was het een jeugdzonde?
1: Mijn ervaring is, Peter, is een geheel persoonlijke ervaring... dat als mensen je pootje willen lichten, en dat heb ik ervaren, dan vinden ze altijd wel wat.
2: Dat geloof ik ook wel.
1: Dus ik geloof best wel dat er wat achter zat. Ja.
2: Maar
1: je kan ook laten blijven zitten. Die keus had je ook.
2: Ja, oké.
1: Door te zeggen van jij heeft de open kaart over gespeeld bij Milieudefensie en nou ja.
2: Oké, so much voor Donald.
1: En heeft de afstand van genomen. Ja. Dus ja, oké, genoeg weer. Maar die andere Donald even, die heeft echt hele lelijke woorden gebruikt naar Netanyahu.
3: Moeten we het weer over die man hebben?
1: Ja, even lachen, joh.
2: Ik bedenk opeens dat ik ook nog wel... Nou ja,
1: okay.
2: Wat Hans eerst maar even te zeggen. Want
1: Hans,
2: was ook
1: wat was jouw week, Hans?
3: Nou, best goed. Jullie weten dat ik onlangs op Spitsbergen ben geweest. De eerste dag dat ik daar was, kreeg ik ontzettende pijn in mijn voet. Dat was dan weer minder. Dus onderdrukt met allerlei pijnstellers. Thuiskomend stelde mijn huisarts vast dat ik jicht had. Daar had ik dat woord wel eens gehoord. Zonder enig idee te hebben van wat dat was. Nou, nu weet ik het dan. Iets aan je gewrichten, op je voet. Het gaat inmiddels een stuk beter. En ik heb er medicijnen voor.
1: Oh, dat maar goed, gaat dus, over jicht.
3: Volgens mij gaat dat
2: over. Ze hebben wel voor medicijnen dat zijn. Want ik heb er ook wel eens last van.
3: Maar misschien niet zo lom, heet het. Oh, dus het werkt als een tierenlier.
2: Een zwakke variant van...
3: Dat neem ik aan, ja. Nou ja, en voor de rest niet een heel bijzondere week. Want ik was ook een beetje rustig aan doen en toch wel vermoeid. Mm-hmm. Ik ben zondag met mijn zoon gezellig door Utrecht lezen. Stappen op allerlei plekken, wat gegeten en lekker rondgelopen. Dus dat is op zich al heel prettig met z'n tweeën. Ja. Quality time heet dat, hè? Met een goed Nederlandse uitdrukking. Nou ja, dat was het wel een beetje...
1: Nou, ik kreeg ineens een kaart in de bus van de week van mijn zoon en zijn partner. Van dat ik voor mijn verjaardag uitgenodigd ben op die en die datum in oktober. Geheel verzorgd, een diner samen met mijn zoon dus. Hè, met allemaal wijn erbij, dus zo'n wine and dine. Nou, heel erg leuk natuurlijk, zo'n wijnproeverij met de gerechtjes enzovoort. Dus ik bedankte en nam er een foto van. Ik denk, nou, die is ook snel erbij, die jongen, zeg. Dus ik appje. Ja, dat was dus niet de bedoeling dat die kaart al bij mij binnenkwam. Die zat ook nog in een grotere envelop, die envelop. Dus die had naar hen toegestuurd moeten worden. Dus. Maar vond dat wel lachen.
3: Het geheim verklapt. Maar goed, daar kun je er lang naar uitkijken.
1: Ja, wij hebben er zin in, dus dat komt helemaal goed. Oké, we gaan zo meteen Dordtse dingen doen. Maar eerst More Than a Feeling, Boston. Kennen we die nog, mannen?
3: Tuurlijk.
1: Ah, komen ze.

0: is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou Hans, wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb zoals dat meestal in het geval is 3 itempjes. Het is allemaal klein nieuws, maar toch. En ik begin met een item dat iets met voetballen te maken heeft. Jawel,
1: nee, Hans.
2: Wie zou dat van mij denken?
1: Nou, wij niet.
2: Nee,
1: nou,
2: jullie niet.
3: Ik ben bang dat we hem moeten gaan corrigeren, maar probeer eens een poging.
2: Denk jij nu al, voordat ik iets gezegd heb, dat ik iets ga vertellen dat niet klopt?
3: Er zijn weinig dingen waar ik iets van weet, maar voetbal is er wel geen van.
2: Dit gaat over de fandag van FC Dordrecht.
3: Oké. Okay.
2: Ja, de fandag van de Schapenkoppen. En dat is op zaterdag 4 juli. Dat is dus 4-7, voor alle duidelijkheid. Er komt een heel programma, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het belangrijkste onderdeel van het programma, daar gaat dit item over. 'S middags om 2:30 gaat het eerste van FC Dordrecht het opnemen tegen Feyenoord. Dat gaat natuurlijk alleen maar voor de lol. Maar toch, wie Feyenoord wil zien, kaarthouders kunnen er gratis in. Dus dan kun je Feyenoord zien spelen in Dordrecht.
1: De helft van de Feyenoord-spelers zijn er niet. Die zijn toch op het WK?
2: Ja, weet ik
3: veel. Ik moet helaas.
2: Dat weet Peter dan weer. Gaan er veel Feyenoorders naar het WK?
3: Nee, joh, ben gek, joh. Bij jou al Nederlands zelfs als spelers spelen.
1: Dat is een cynische opmerking van mij.
2: Die spelen allemaal in het buitenland. Oké, goed. Nou, dat soort dingen, dames en heren. Daar gaan we naar terug. Want afgelopen weekend stond Dordrecht natuurlijk in het teken van Dordt in Stoom. Ik ben er zelf niet geweest. Het is heel druk geweest, weet ik. Dat heb ik gezien. Foto's, beelden, et cetera, et cetera. Groot succes. Het was natuurlijk prachtig weer. Misschien zelfs wel een beetje te warm af en toe. Maar het was, wat ik al zeg, een groot succes. Je kon een rondje Dordt maken met een trein en een bus. En natuurlijk ook nog een boot. En je kon nog veel meer. En als dat goed is, is het over, ik zeg even uit mijn hoofd, over 2 jaar is de volgende editie. En dan heb ik nog tot slot, als die openen wil, ja. Nou gaat hij rare dingen doen, dat is nou weer jammer. Oké, omwonenden willen aanpassing van een oversteekplaats. Dat zijn omwoningen in de wijk Stadspolders. Die maken zich zorgen over de voetgangersoversteekplaats bij het winkelcentrum De Bieshof. Dat is vlakbij het station Stadspolders. Vooral ouderen en mensen die slechter been zijn zouden de overkant niet altijd halen voordat het verkeerslicht weer op rood springt. En wat er dan kan gebeuren, ja, bij ongeduldige automobilisten, dat wil je niet weten. In ieder geval, dat volgens omwonenden leidt dat regelmatig tot onveilige situaties. En ze willen dus graag dat daar wat aan gedaan wordt. Wat is dan de oplossing? Het licht moet een paar seconden langer op groen. Zo simpel kan het zijn. Dus ik hoop dat ze daar in Dordrecht aan gaan werken, zodat we geen ouwetjes onder de auto's krijgen.
1: Nee, laten we dat maar niet doen. We gaan straks in gesprek met Peter Bel om onder andere over zijn werk op en rond Antarctica. Dat, nou ja, Antarctica, dat heeft dus heel veel muzikanten al gestimuleerd, geïnspireerd, waaronder Al Stewart.

0: T. L. Stewart. Nou, aangeschoven Peter Bijl, Universiteit van Utrecht. Welkom, Peter.
1: Hallo, ja, leuk om hier te zijn.
0: Nou, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, ik ben Peter Bijl. Ik ben hier dus niet geboren, even een kleine correctie. Maar ik ben hier wel getogen in Papendrecht. En ik werk ondertussen als wetenschapper. Ik mag mezelf wetenschapper noemen. Daar ben ik altijd nog steeds wel een beetje trots op. Vind ik het leuk om dat te zeggen. Maar ik ben wetenschapper aan de universiteit. En ik mag daarbij dus onderzoek doen en onderwijs geven. En dat doe ik bij de faculteit aardwetenschappen, bij het departement aardwetenschappen. En ik doe onderzoek naar de geschiedenis, de geologische geschiedenis van Antarctica.
0: Ja, en de zuidelijke oceaan, las ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus en daar ben je ook echt geweest?
1: Ja, twee keer. Ja, en nog ook wat veldwerk gedaan in Australië en in Zuid-Chili. En twee keer aan boord van een onderzoeksschip bij Antarctica in de buurt. Ja, de laatste keer was afgelopen winter.
0: En dan staat er zo mooi op de site van de universiteit, waar jij jouw persoonlijke pagina zou je kunnen zeggen. Het centraal thema in jouw onderzoek is klimaat en milieu-evolutie van Antarctica en de Zuidelijke Oceaan. Dat gaat dus ver terug in de tijd.
1: Ja, dat vind ik het leukste om te doen. Ja. Om ver terug te gaan in de tijd. Hoe de aarde er vroeger uitzag.
0: Ja, ik weet, ik ben gewoon geïnteresseerd. Een meer dan regulier geïnteresseerde leek, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. In de geschiedenis van de aarde en vooral het leven op aarde. Dat is wel mooi. Ik weet, Antarctica heeft natuurlijk hele andere tijden gekend. Het tropisch klimaat en ook daarna toen het ging schuiven, van Pangea loskwam enzovoort. Daar hebben ook dinosauriërs gewoon rondgelopen en zo.
1: Ja.
0: Maar hoe kom je daar nou achter dat daar allemaal geweest is?
1: Ja, dan moet je er toch echt naartoe.
0: Oké, en wat
1: dus,
0: ga je
1: dat
0: doen?
1: Al sinds de eerste ontdekkingsreizigers eigenlijk naar Antarctica gingen, begin 20e eeuw, dus in 1905 tot 1910, kwamen ze al terug met stenen. De eerste stenen die ze van Antarctica vonden, waarin ook plantenfossielen zaten. En dat was al een eerste openbaring. Heel koud, min 40 graden, wilden ze naar de Zuidpool als eerste bereiken. Dus de Zuidpool ligt echt in het midden van het continent. En toen ze daar naartoe liepen, kwamen ze een gebergteketen tegen die net met puntjes boven de ijskap uitstak. En in die ijzige kou hebben ze een paar stenen kunnen losfrikken en mee kunnen nemen. En daar zaten plantenfossielen in. Dus sindsdien weten we eigenlijk al dat Antarctica in het verleden, in de tijd dat die gesteenten zich vormden, een veel warmer klimaat moet hebben gehad, waarbij dus planten groeiden op Antarctica.
0: Ja, en je zegt net dat op het midden van dat continent ligt de Zuidpool. Maar dat is ook niet altijd zo geweest.
1: Voor Antarctica wel voor een hele, hele lange tijd. Dus Pangea heeft in zich inderdaad gevormd. Misschien kennen mensen dat wel, dat supercontinent waarin alle continenten aan elkaar lagen. Maar ook toen lag het continent Antarctica op de Zuidpool. En alle andere continenten zijn daar vandaan gedreven.
0: Aha. Dus zou je kunnen zeggen dat Antarctica niet zoveel last heeft gehad van de platentectoniek, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ah, hoe kan dat nou? Want die stromen in dat magma, die gaan toch gewoon tekeer, zullen we zeggen.
1: Precies. Nou, waarom Antarctica altijd daar is blijven liggen, dat weet ik niet. Dat zou je aan mijn collega's in Utrecht moeten vragen. Dat is mijn werkveld niet. Maar we kunnen wel heel goed reconstrueren waar die continenten lagen in het geologisch verleden. Dus we weten dat Australië heel snel naar het noorden is verschoven. En bij de Atlantische Oceaan zijn de Amerika's weggeschoven van Europa en Afrika. En dat kunnen we heel goed reconstrueren. Maar Antarctica lag eigenlijk altijd ongeveer daar. In ieder geval de afgelopen 250 miljoen jaar zeker.
0: Ja, dus als het daar altijd gelegen heeft, dan is
2: dat 250 miljoen jaar is natuurlijk gigantisch. Maar op de schaal van het leven van de aarde is dat natuurlijk nog betrekkelijk kort, toch?
1: Ja, dat is de helft van de tijd.
2: Ja.
1: Van het meercellig leven.
2: Want het is wel tropisch geweest. En dan kan dat toch niet op dat moment op de Zuidpool hebben gelegen?
0: Of nou, dat is mijn vraag.
2: Nou ja,
0: nu
2: dat is de vraag, ja.
0: Ja, want dan moet er toch met klimaat op aarde iets aan de hand zijn geweest als het op de Zuidpool niet de hele tijd vriest.
1: Dus het was tropisch warm. Het was zo warm zoals het nu op de tropen is. Maar het had nog steeds wel een... het was in de winter pikken donker. En dat is niet veranderd. Hè. Dus vandaag de dag, als je naar de Noordpool gaat in het midden van de zomer, dan gaat de zon daar niet onder. Dan blijft hij schijnen. En in de winter is het andersom. Dan komt hij eigenlijk niet op. Nee. Dus dat was toen ook. Maar ondanks dat was het dus heel erg warm. En het heeft te maken vooral met een hele grote hoeveelheid broeikasgas in de lucht. Dus in de ware tijden in het geologisch verleden dat er veel meer broeikasgas in de lucht zat. Zelfs nog meer dan vandaag de dag. En in die tijden had Antarctica geen ijskap, ondanks dat hij op de Zuidpool lag. Maar had het bos in ieder geval aan de randen.
0: Maar eerst even over die oceanen. Als er geen ijskappen waren, ook geen ijskappen op het land...
1: Ja.
0: Dan was er veel water op de aarde.
1: Ja, ja, de zeespiegel.
0: En dan was de zeespiegel dan...
1: Ja, ongeveer 60 meter hoger dan vandaag.
0: Wacht, 60 meter?
1: Ja.
0: Dus dan zitten we hier wel heel ver onder water op dat moment.
1: Ja, als je op de Domtoren staat, dan kan je nog net goed boven het water uitkijken.
0: Oh, jongens.
2: We gaan allemaal boven op de Dom staan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dus die 60 meter, dat is eigenlijk de hoeveelheid ijs op aarde. Als je dat allemaal zou afsmelten en in zee zou gooien, dan komt de hele zee 60 meter omhoog. Eigenlijk de hele oceaan.
0: Ja, ik weet niet of je wie was dat? Kennedy of zo? Een van die Amerikaanse ministers of zo, die had iets gezegd over het smelten van het ijs. Van als ik een ijsklontje laat smelten in mijn glas, dan gaat het niveau van het water ook niet omhoog.
2: Maar haal jij nou Robert Kennedy Jr. aan als bron?
0: Nee, ja,
2: dat moet je toch gewoon niet doen.
0: Hoe dom mensen zijn.
2: Gelukkig.
0: Want dit gaat natuurlijk over. Want het gaat natuurlijk over landijs.
1: Ja.
0: En landijs wat smelt, dat komt wel degelijk bovenop.
2: Daar gaat het om natuurlijk.
0: Ja. Dus dat,
2: het gaat niet om het zeeijs.
0: Ja,
1: nou is meneer Kennedy niet de enige die dat niet uit elkaar kan houden. Nee. Kan ik zeggen, hoor. Dat is
2: helaas
1: toch wel complex. Dus dat is inderdaad het verschil. Als het op land afsmelt, dan komt het in zee terecht. En zeeijs is bevroren zeewater.
0: Ja,
1: dus dat was al in zee.
0: Dat zit er al. Dat is zo. Want daar ga je dan onderzoek... Kijk, wij weten dit nu. Maar dit weten wij onder andere door jullie onderzoek.
1: Klopt.
0: Hoe kom je erachter wat er precies dan gebeurd is die miljoenen jaren geleden?
1: Ja, dus hoe doe ik mijn onderzoek eigenlijk?
0: Ja.
1: Nou ja, dus... ik heb geen teletijdmachine. Die hebben we niet. Dat zou heel leuk zijn. Maar eigenlijk heb ik het ook weer wel. Want ons onderzoeksveld komt zo ongeveer het dichtst bij tijdreizen. Want wij proberen een reconstructie te maken van hoe het er in het verleden uitzag. En dat doen we aan de hand van gegevens die we wel tot onze beschikking hebben. En die gegevens zitten opgeslagen in allerlei archieven, zoals dat heet. Nou, als je geschiedenisonderzoeker bent, dan ga je naar de bibliotheek. En onze bibliotheek zit opgeslagen in oceaanbodemmodder vooral. Hè. Dus de oceaan... Op de bodem, daar vormen zich eigenlijk laagje voor laagje oceaanbodemsedimenten. En daar zitten restjes, zand en klei en restjes van het leven van die tijd. En dat bouwt zich op laagje voor laagje. Dus wat wij doen is, wij gebruiken een boorschip en daarmee boren wij in de oceaanbodem. Boren we die laagjes op en die gaan we onderzoeken als een soort van plaatsdelict. Dus we hebben die boorkern, er is iets gebeurd met die oceaan. En we gaan proberen uit te pluizen.
0: Dat is zo'n hele grote worst eigenlijk die er dan uiteindelijk uitkomt.
1: Ja, ja, zoals je de kern uit een appel met een appelboor boort. Zo boren wij in de oceaanbodem. En dan kunnen we dat zo neerleggen op...
0: Wat is de doorsnee van zo'n...
1: ongeveer 10 tot 15 centimeter.
0: Oké, je zit even
2: met de luisteraar. Gaat om de lengte,
0: dat valt mee.
2: De diepte.
1: Ja, dus dat is de doorsnee. En de lengte kan tot kilometers diepte oceaanbodem in gaan. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dan ga je dus hoe dieper je gaat, hoe verder je teruggaat in de tijd.
0: En moet je dan ook nog een beetje kijken waar je boort? Je hebt die Mid-Atlantische rug. Dat zijn dus waar die twee tektonische platen uit elkaar. Ik weet niet of die helemaal tot beneden bij Antarctica komt, maar...
1: Nou, er wordt jaren gekeken naar waar. En dat wordt heel precies vastgesteld. Van, we willen precies hier op de honderden meters nauwkeurig willen we een boring zetten. En sterker nog, als je dan op zo'n expeditie bent, dan mag je ook niet ergens anders een boring zetten. Want dan krijg je gelijk...
2: Daar zijn strenge regels voor.
1: Heel streng. Het heeft ook te maken met als je in de bodem gaat. Nou ja, we boren ook in de bodem naar olie en gas. Dat zit onder hoge druk. En het boorschip wat wij gebruiken... dat is niet in staat om met die druk om te gaan. Dus als jij boort in een gasbel, ja, dan heb je schip een heel groot, vrij dodelijk probleem.
0: Vliegt dat schip dan omhoog? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, hij valt erin eigenlijk.
0: Hij valt
1: in de gasbel die dan ontstaat.
0: Er komt dan een gasbel los en dan...
1: Ja. En dus dat gaat helemaal mis. Dus dat wordt helemaal gecheckt. Van, we mogen alleen boren op plekken waar in de inzicht in ieder geval echt geen olie of gas kan zitten.
0: En dat, nou ja, de mens is heel goed geworden in kijken waar olie en gasbellen zitten, ja, natuurlijk. Want ja, daar kan je aan verdienen.
1: Ja. Hè, dus ja. Maar daarmee gaat de voorbereiding dus echt, daar gaat jaren en jaren overheen voordat je vanaf het eerste plan totdat je dan uiteindelijk met je schip vertrekt en die expeditie uitvoert.
0: En jullie boren ook van diezelfde soort worsten, zou ik maar zeggen, in ijs.
1: Ja, collega's van mij doen dat. Dat is ook een archief. Want dat wordt ook laagje voor laagje opgebouwd. En daar kan je heel nauwkeurige metingen in doen. Want bijvoorbeeld in dat ijs, daar zitten luchtbelletjes in. Ja. Nou, dat is eigenlijk fossiele.

0: eigenlijk aan de hand is. Misschien aan plantenresten of zo.
1: Ja,
0: of...
1: en algenresten en kleine fossieltjes die erin zitten. Ook, maar ook de moleculaire samenstelling.
2: Kun je aan de hand van sommige bodemsoorten dan ook de interactie tussen de bodem toen en de lucht van toen daar iets mee doen?
1: Ja. Ja, dus we krijgen een. Als we dus zo'n boorkern dicht bij Antarctica nemen, dan proberen we restjes te vinden van de ijskap. En wat er met de oceaan gebeurt. En daarmee kunnen we kijken wat de ijskap deed en hoe de oceaan erbij lag en hoe dat met elkaar samenhing. Dus dat is nu erg van belang, omdat we vandaag de dag, vooral bij Antarctica, best wel zorgen maken over. De stabiliteit van die ijskap. Met name omdat de oceaan eromheen aan het opwarmen is. Okay. En er is een kans dat een behoorlijke ijsafsmelt veroorzaken rond Antarctica.
0: Laten we daar zo over doorpraten. Ja. Eerst Paul McCartney. We hadden al vorige week een nummer van zijn nieuwe album in de uitzending, samen toe met Ringo Starr. Nu, Come Inside.
3: Dit is de Praatpaal op Trechstad FM.

0: tweede uur hebben we ook nog alle tijd om door te praten. Maar nu praten we vooral eventjes door over, over die gevolgen eigenlijk. Waar je druk over maakt. Waar jullie je druk over maken, denk ik, als wetenschappers op Antarctica. Niet alleen de smeltende poolkap die dus in zee komt, maar de opwarming van de oceaan daar toch?
1: Ja, dus de reden waarom überhaupt de wetenschap goed naar Antarctica kijkt, is omdat er gewoon een enorme hoeveelheid smeltwater vandaan kan komen. Er ligt gewoon een hele grote ijskap op. We hadden het net over 60 meter zeespiegelstijging is al het ijs op aarde. Nou, daarvan is ongeveer 52 ligt op

0: Antarctica. Dus, en de rest is dan Groenland.
1: Wil je die nog een keer herhalen?
0: Dus van de 60 meter zeespiegelstijging komt ongeveer 52 of 53 van Antarctica.
1: Dus en, als dat smelt, ligt de zeespiegel 52 meter hoger?
0: Ja, als die helemaal smelt. Maar en dan is Groenland ook al afgesmolten. En dat is dan die andere...
1: Dat is die andere 7, 8 meter. Zo.
0: Maar dus heel Antarctica gaat niet smelten. Ook niet morgen. Ook niet overmorgen. Er zijn een paar regio's die nu een beetje tekenen vertonen van verdunning. En eigenlijk wat we zeggen dan... dat er meer ijs afgaat en dat erbij komt elk jaar. En dan is die dus in disbalans. En dan begint die dus te smelten. Nou, dat proberen we goed te begrijpen wat er gebeurt en waarom. En we zijn erachter gekomen dat het vooral komt door de opwarming van de oceaan. En een deels en de andere deel is door de opwarming van de lucht. Maar de oceaan speelt een hele belangrijke rol hierbij. En die warme oceaan die eet eigenlijk aan de voet van die ijskap die in zee uitstroomt, eet die weg. En dan, als dat gebeurt, dan kan die ineens heel snel afsmelten. En dat is dan een deel van Antarctica. In andere delen speelt dat nog helemaal niet. Dus die 52 meter daar
1: dat voorlopig is dat scenario niet...
0: Nee, maar wel, we kijken nu wel naar een paar meters over de komende honderden jaren. En dat is natuurlijk al hartstikke veel. Zeker voor zo'n laaggelegen land als Nederland. Dus zeker een land als Nederland heeft daar natuurlijk direct mee te maken wanneer die zeespiegelprognoses veranderen. Omdat we, het kost wel wat tijd voordat wij onze dijken kunnen verzwaren. Voordat we onze zeeverdediging kunnen aanpassen. Daar kunnen we voor de komende tijd nog wat aan doen en meegroeien. Maar voor de langere termijn gaat het wel oplopen. Je kan die dijken niet alleen maar hoger maken. Dus voor de komende tijd, op de korte termijn, zijn die dijken zijn veilig, kunnen ons beschermen.
1: De korte termijn is 50 hoger. Jaar, 100 jaar.
0: Nou, voor over 30 jaar zouden we eigenlijk weer een nieuwe deltawerken moeten hebben. En daar worden nu bij het Planbureau voor de Leefomgeving ook heel veel ideeën voor gebracht. Maar in dat stadium lijken we nu te zijn. Dat er nog een aantal ideeën zijn over hoe wij Nederland voor de komende 100 jaar nog vrij kunnen maken. Hetzelfde als wat we met de Deltawerk hebben gedaan. Ik zie in de studio toevallig een plaatje van Papendrecht in 1953. Nou ja, weet je, dus het is wel eens gebeurd. En de Deltawerken beschermen ons nu, maar die beschermen ons niet als het tegenzit met hoe het in Antarctica gaat voltrekken. En dat weten we ook gewoon nog niet precies. Dus het is wel ook... we weten een minimale bijdrage, maar er zijn nog een aantal scenario's die best wel schrikbarend zijn, die we nog niet kunnen uitsluiten.
1: Okay.
0: En daar richt het onderzoek zich nu op.
1: En hebben jullie... jij onderzoekt, er zijn andere wetenschappers ook druk bezig. Hebben jullie ook dingen ontdekt waarvan dat wisten we eerst nog niet en nu weten we dit stukje wel?
0: Ja, dat dus vanuit. Ik kijk naar het geologisch verleden. En als we naar tijdsperiodes teruggaan naar het geologisch verleden, dan ga je terug in de tijd naar steeds warmere fases. Fases in het geologisch verleden waarin de aarde op natuurlijke wijze warmer was dan vandaag door meer broeikasgassen. Dus in mijn onderzoek kijken we vooral naar die tijdsperiodes die dezelfde hoeveelheid broeikasgassen in de lucht had als die we nu hebben en in de toekomst gaan hebben. Zodat we kunnen kijken hoe zag de ijskap er toen uit in die tijd. Dus wat we uit die periodes hebben gevonden, en ook dan kijken we naar die tijdsperiodes wereldwijd, dan kijken we naar hoe hoog lag de zeespiegel. Nou, dan zie je dus dat in die tijdsperiode, ook in Nederland, ongeveer 3 miljoen jaar geleden, was de hoeveelheid CO2 hetzelfde als vandaag de dag, hoeveelheid broeikasgas hetzelfde als vandaag de dag. Toen was de wereld inderdaad 2 tot 3 graden warmer, wereldwijd gemiddeld. Nou, we maken ons zorgen over die dat we onder de 1,5 graad blijven. Nou, dat lukt al niet meer. 2 graden hopelijk, maar 3 graden, dat is nog een heel stuk warmer. Nou, toen lag de zeespiegel dus 10 meter hoger dan vandaag de dag wereldwijd gemiddeld in die tijd, in de tijdsperiode. Dus
1: dat zou een gevolg kunnen zijn als we dus die opwarming niet remmen. En het dat zou is... dat 2-3%, 2-3 graden warmer kunnen worden. Dan zou het kunnen zijn dat de zeespiegel met zoveel meter uiteindelijk gaat stijgen.
0: Ja, dat kan een eindstadium zijn, eindsituatie zijn.
1: Ja, want dat
0: het kan best zijn dat dat nog 1000 jaar duurt.
1: Ja.
0: Maar de vraag is nu, hoe gaan we naar dat eindstadium? Gaan we daar eerst langzaam stijgen en dan snel? Of gaan we met stappen? En wanneer proberen die stappen dan? Want ja, als je over tijdsperiodes van de komende 30 jaar gaat, als wij over 30 jaar een nieuwe deltawerker wilden hebben, dan moeten we aan de slag. He, ja. Dus moeten we geld voor reserveren, daar moeten we plannen voor maken, dat moeten we implementeren. Dus het gaat wel over wat langere tijdsperiodes waarin we veilig moeten blijven achter onze dijken.
1: Ja, ik hoor ook wel vaak in die in de klimaatwetenschap dat er van die punten zijn, hè, van die wat is het, een
0: accelerator,
1: kantelpunt, ja, en dan dat het dan extra snel gaat of zo. En
0: ja, nou, dus dat gaat ook over dat pad ernaartoe, hè. Dus ja, we weten best wel goed wat het eindstadium kan zijn, maar nu richt het onderzoek echt op hoe verloopt dat pad naar dat eindstadium toe. Gaat dat met stappen of gaat het geleidelijk,
1: en zou het ook nog de andere kant op kunnen gaan? Dat het juist helemaal niet op gaat warmen, juist kouder wordt. Ik weet niet, hè, want dat zijn chemische processen, natuurkundige processen.
0: Ja, dus lokaal kan dat zeker.
1: Ja, ja.
0: Of in bepaalde seizoenen op bepaalde plekken. Omdat nou eenmaal zo de windpatronen zo gaan lopen. Maar wereldwijd gemiddeld en vooral in de poolregio's is geen verandering is eigenlijk uitgesloten door de wetenschap. En ook omdat we de verandering nu al meten sinds dat we CO2 zijn gaan.
1: Dat is gewoon een onomkeerbaar proces wat voorlopig nog door zal gaan.
0: Ja, ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen, dit jaar was het koudste jaar van de rest van je leven. Nou, dat is niet helemaal zo, dat gaat ook met schommelingen. Maar over iets meer jaren, hè, je kan wel zeggen, dit decennium is het koudste van de rest van je leven. En dat, dat is
1: dus het is gewoon, hè, wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt, en ik denk de heren hier in de studio ook, dat je gewoon iedere winter wel kon schaatsen, sneeuwpoppen kon maken, dat is klaar.
0: Dat hoeft zal, dus niet.
1: Dat kan.
2: Ik denk dat je beter kunt zeggen dat de kans dat het gebeurt steeds kleiner wordt, toch?
0: Ja. Nou, weersextremen zullen er altijd nog zijn. Ja. Het kan nog een keer heel koud zijn met klimaatverandering. Maar we zien al, hè, ik denk dat iedereen al wel ziet dat we best wel vaak meemaken dat buien heviger zijn of langer blijven hangen. Dat droogtes langer aanhouden. Boeren hebben daar ontzettend veel last van. Dus het wordt ook gewoon, afgezien van de trend naar warmer, het wordt gewoon extremer. En daar zijn we nog niet genoeg op ingesteld. Daar hebben we last van in allerlei regio's. En ja, als we het uiterste uit onze economie willen halen, dan zijn die extremen altijd schadelijk.
1: Ja, heftig verhaal. Ik kijk, ik zou eigenlijk willen vragen, kun je ook iets positiefs over zeggen, maar dat is er gewoon niet. Is het niet voor jullie als wetenschappers ook wel frustrerend om dat je denkt van, ja, nou gaat het weer over asielzoekers of Trump een scheet gelaten heeft. Er zijn echte problemen, mensen. Is dat niet soms frustrerend?
0: Het hoeft er voor mij niet altijd in de media over te gaan. Over klimaatverandering. Er gebeurt heel veel bij allerlei ministeries achter de schermen. Ik denk dat het juist goed is dat het niet in de media is, want het onderwerp polariseert ook heel erg. En Nederland heeft zich gewoon ook aan allerlei afspraken gecommitteerd, waar ze ook nu door de rechter op aangewezen zijn dat ze zich daar echt aan moeten houden.
1: Okay.
0: Op straffen van dwangsommen en dat soort dingen. Dus daar committeert het kabinet zich aan om dat te halen. En ook die tussentijdse doelen. Hè, want met het akkoord van Parijs in 2015 zijn harde afspraken gemaakt voor een lange termijn. En daar zijn nu tussenafspraken in gemaakt. En dat zorgt ervoor dat we elk jaar toch een stapje maken naar verduurzaming. Ik denk dat iedereen het ook wel merkt met regelingen die die toch proberen duurzamere beslissingen te nemen. En het gaat langzaam. Ja,
1: maar ik had toch het idee dat het kabinet wat we hiervoor hebben gehad niet zo dat ze voor stilstand had gezorgd. Het kabinet Schoof.
0: Zeker.
1: De BBB en de PVV. Dus
0: ja, dat kon het zich net even permitteren. Vanwege hele sterke duurzaamheidsinvesteringen door het kabinet daarvoor.
1: Ah.
0: Maar het houdt zich nog steeds net aan de afspraken. Natuurlijk gaat het nog steeds veel te langzaam. Hè? Veel te langzaam om erge klimaatverandering te voorkomen. En niet alleen voor ons, maar ook voor de rest van de wereld, die misschien nog kwetsbaarder zijn en ja, nog minder aan kunnen doen dan wij.
1: Er zijn staten die maar net met hun eilanden boven het zeeniveau liggen en die dreigen nu al te verdwijnen.
0: Ja. Maar goed, dus het frustreert me wel. Aan de andere kant zie ik ook dat, kijk, de klimaatwetenschappen is de meest georganiseerde wetenschapstak van de wereld. Want we brengen alle wetenschappers samen. Die schrijven elke 7 jaar een heel dik rapport. Inclusief een samenvatting voor beleidsmakers. Dus we brengen eigenlijk alle wetenschappelijke kennis als hapklare brokken naar de beleidsmakers toe. En daar wordt nu dus ook wel op te laat, maar daar wordt wel op geacteerd. Je moet ze altijd bij de les houden, maar dat doet de rechter nu ook.
1: En alle gegevens die in de Verenigde Staten bij de klimaatwetenschappers liggen, stellen jullie die veilig op het ogenblik?
0: Ja, wordt ontzettend hard aan gewerkt om dingen op Europese servers te krijgen. En een aantal dingen heeft de VS altijd het voortouw in genomen en kunnen we niet zomaar overnemen. Dat is verschrikkelijk. En dat zijn precies die dingen. Bijvoorbeeld het monitoren van wat de oceaan doet. De Atlantische Oceaan, waar de golfstroom in stroomt. Ja, dat is voor West-Europa ook wel echt van heel erg groot belang dat we daar goed zicht op houden. Ja, en dat is de VS nu ook ter discussie aan het stellen of zij dat allemaal moeten doen. Ja, en misschien hebben ze er ook wel een punt.
1: En dat ligt niet, maar dat ligt niet aan de VS-wetenschappers, maar aan het beleid.
0: Absoluut niet aan het beleid.
1: We praten daar in 2 uur over door. We gaan zo naar de column van Peter. Maar eerst Edge of Desire, nieuw nummer van Jonas Blue.

0: de praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Trends. Ik las vanmorgen in de krant dat de laatste tijd het vogelen enorm gewonnen heeft aan populariteit. Het blijkt niet meer voorbehouden aan stoffige 50-plussers, maar zelfs tieners en studenten blijken gewapend met verrekijkers de natuur in te trekken om vogels te bekijken en te beluisteren. Ook in het Amsterdamse Vondelpark worden drukbezochte excursies georganiseerd. Paradoxaal genoeg wordt de belangstelling van nieuwe vogelaars die op zoek naar rust en een analoge beleving zijn aangewakkerd door sociale media en nieuwe apps zoals Merlin Bird. Fascinerend toch hoe dit soort verrassende nieuwe trends kunnen opkomen. Net toen je dacht dat er een nieuwe generatie bestond die zichzelf totaal verloor in het permanent kijken op digitale schermen, waardoor de mens voorgoed een van de natuur vervreemd wezen leek te worden, gaan ze naar buiten om naar de groene tjiftjaf of de bonte specht te luisteren. Toch een beetje verwarrend. Maar ja, zo gaat dat met nieuwe cultuurontwikkelingen. De nieuwe trend staat vaak haaks op de vorige. In mijn tienertijd, de jaren 70, gingen we binnen een half jaar om van flower power naar punk. Nou ja, cultuurhistorici delen de geschiedenis graag in afgebakende tijdsblokken in, maar in werkelijkheid lopen de ontwikkelingen altijd door elkaar heen. De heren geleerden proberen orde in de geschiedenis te scheppen, omdat iedereen die geschiedenis zo graag wil begrijpen. Op dit moment kun je je afvragen of de populariteit van Donald Trump in de VS en Europese rechtsextremistische leiders een periode inluidt waarin de democratie is afgeschaft. Of is het een laatste stuiptrekking van de blanke kapitalistische macho-cultuur die onder druk staat van de woke-beweging? Zelfs enkele grote internationale bedrijven beginnen op dit moment woke-elementen te introduceren in hun personeelsbeleid en spreken dat ook letterlijk uit. Het valt niet mee om vast te stellen in wat voor soort tijdperk je zelf op dit moment leeft. Want om dat te bepalen moet je er met afstand naar kunnen kijken. Ben benieuwd hoe cultuurhistorici later de jaren 20 van de 21ste eeuw zullen typeren. Ik heb wel het gevoel dat de wereld en de mensheid zich nog in heel veel verschillende richtingen zouden kunnen ontwikkelen. Dat klinkt onzeker aan één kant, maar betekent ook dat we niet noodzakelijkerwijs in een rechte lijn recht op de apocalyps afstevenen. Dat is dan toch eigenlijk best geruststellend.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer vanavond. Kan er nog een bui vallen vannacht? Misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt, later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht.

0: Laadpaal.
1: Drechtstad FM.
2: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
3: Ja, welkom terug beste luisteraars bij aflevering 299 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Straks gaan we verder in gesprek met Peter Bijl, wetenschapper van de Universiteit van Utrecht. Maar eerst nieuw nummer van Casey Musgraves en het heet Dry Spell.

0: nog steeds hier in de studio wetenschapper Peter Bijl. Het onderzoeksproject waar jullie nu in zitten heet Ocean Nights. Een mooie naam trouwens.
1: Ja.
0: En je vertelt net even tijdens de muziek dat jullie bezig zijn nu met auto's. De samples op te halen uit Bordeaux.
1: Ja.
0: En Frankrijk, dat hoort ook gewoon bij jullie werk.
1: Ja, dus ik was deze winter op een onderzoeksboot van Spanje. Een Spaans onderzoeksboot. En die vaart dus elk seizoen van Spanje naar Zuid-Chili. En dan heeft hij ook een taak om de onderzoeksstations die op Antarctica zijn te bevoorraden. En in die tijd kunnen wij dan met dat schip wat onderzoek doen. Maar dat schip gaat dus ook met al onze materialen die we hebben verzameld bij Antarctica, vaart hij dan weer terug. Dus die is in half mei is die terug aangekomen in Spanje. En ons materiaal zat daar nog op. Dus het is van Spanje naar Bordeaux gebracht met de auto. Omdat het toch een stukje veiliger is met de auto dan met de post. En, en nu is iemand dat dus aan het ophalen. En het is ook een stuk goedkoper. Want als je bevroren samples moet versturen met PostNL, dan ben je echt heel veel geld kwijt.
0: PostNL? Oké, ja. Oké. Okay. Nou goed, hoort daar dus ook gewoon bij.
2: Ja, het is grappig toch. We hebben het over belangrijk onderzoek dat wereldwijde repercussies heeft. En dan in de praktijk moet je ook kijken naar de tarief van PostNL. Dus ja. Die tegenstelling vind ik wel mooi.
0: Ja, hoor. Ja, nou kijk, dat weten we ook weer best. Luisteraars. Je vertelde iets tijdens de muziek van dat de belangstelling onder studenten voor het onderwerp wat wisselend is. Zeg maar zeggen dat de laatste tijd is het niet meer zo.
1: Nee, de belangstelling is heel groot. Alleen de onderliggende motivatie waarom mensen dit gaan studeren, dus vooral aardwetenschappen, die wisselt heel erg. En dit is een vrij fundamentele belangstelling van hoe de aarde werkt. En niet per se een drijfveer om erge klimaatverandering te voorkomen. Het heeft geen activistische grondslag om dit te gaan studeren. Okay. Het is echt heel natuurwetenschappelijk over hoe werkt de aarde en wat zijn de natuurkundige processen die daar aan de grondslag liggen. Dus voor deze opleiding is bijvoorbeeld ook geen aardrijkskunde verplicht. Het is scheikunde en natuurkunde die de vakken die verplicht zijn. Echt een beta-profiel moet je hebben. En dus dat maakt het echt een natuurwetenschappelijke opleiding.
0: Kijk, interessant. Nou, ja. Weten
1: dus
0: we ook weer.
1: Als mensen voor die keuze staan, jongeren die luisteren, dan ga aardwetenschappen studeren in Utrecht.
0: Nou, we hebben een tijdje een aantal jongeren die vlak voor hun eindexamen zitten. Dus
1: precies.
0: Kunnen we dat nog eens even zeggen. Sowieso heel goed om de beta-kant op te gaan, want daar hebben mensen nodig.
1: Ja.
0: Nog beter overigens als mensen middelbare beroepsopleidingen gaan doen, want daar hebben we er heel veel van nodig.
1: Zeker.
0: Dus ook dat weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Je werk is niet alleen maar onderzoek doen, toch?
1: Nee.
0: Waar bestaat jouw werk verder uit?
1: Nou, ik ben voor 50% doe ik onderzoek. En voor 50% geef ik onderwijs op de universiteit. En ik vind die tweeledigheid heel leuk. Omdat je altijd. Nee, je bent sowieso altijd met jonge mensen bezig. Dat vind ik heel leuk. Enthousiaste mensen die. Die van jou willen leren. En ook het onderzoek bestaat in mijn geval nu vooral uit het begeleiden van een onderzoeksteam die het onderzoek uitvoert. En daarbij stuur ik ze aan. En dat vind ik eigenlijk een hele leuke rol om te hebben. Om mijn kennis door te geven aan iemand die het werkveld nog verder brengt.
0: Wat voor soort mensen zitten dan in zo'n onderzoeksteam? Zijn dat dan studenten of zijn dat dan docenten of allebei? Of?
1: Ja, de studenten die een onderzoeksproject doen, een afstudeerproject bijvoorbeeld. En promovendi, die een promotieonderzoek doen. Dat is een 4 jaar lang traject waarin ze 4 jaar lang fulltime met mij onderzoek doen.
0: Uit betrouwbare bronnen van allemaal mensen die ik ken, weet ik dat dat soort trajecten ook heel erg kunnen uitlopen. Is dat bij jullie ook zo?
1: Absoluut.
0: Dat langer dan 4 was. Ja.
2: Schrijven aan een proefschrift.
1: Niet meer zo lang als het vroeger was. Dus het gebeurt wel eens dat het een paar maanden uitloopt. Maar we proberen toch altijd wel binnen de tijd af te ronden.
0: Zo erg als Van Rossum zal het niet worden. Wat wordt het? 8 jaar of zo?
2: Ja, ik geloof het wel, ja.
0: Van Maarten.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is dus het onderzoeksdeel. En hoe ziet zo'n dag er dan uit als je er met dat onderzoek bezig bent? Heb je dan overleggen of zit je dan met je neus in de boeken of in de data, in de computer? Of wat doe je op zo'n dag?
1: Ik heel veel meetings met mensen. Ik begeleid dus iets van 3 of 4 promovendi. En 2 postdocs die allemaal met hun eigen onderzoeksproject bezig zijn. Dus
0: postdoc, voor de luisteraar, is een...
1: Heel goed, dankjewel.
2: Postdoc is
1: iemand die gepromoveerd is, maar ook een onderzoeksproject uitvoert. Dus dat is eigenlijk zijn dat echte onderzoekers.
0: Ja,
1: die hebben 100% onderzoek.
0: Ja. Ja.
1: En, maar die zijn dan weer ietsje verder dan de promovendi. Die zijn ietsje ouder ook. Die kunnen vrij zelfstandig werken, maar... Ja, die hebben toch af en toe ook aansturing nodig. En bij het onderwijs hoort natuurlijk ook heel veel onderwijsorganisatie. Dus daar heb je veel meeting en afstemming over. Ontwikkeling van het onderwijs. Je moet natuurlijk zeker op de universiteit ook bijblijven bij de actualiteit van het onderwijs. Ook de actualiteit van de onderwijsontwikkeling. Dus de didactische ontwikkeling. Dat moeten we natuurlijk ook doen.
0: Geef je dan ook wel eens college?
1: Ja, heel vaak. Ja. Dus meestal in periodes van het jaar. Dus op dit moment geef ik heel veel college. Vandaag, morgen ook weer. Dus in juni is altijd mijn onderwijsperiode. We geven ook veldwerkonderwijs, waarbij we met de studenten naar een plek gaan. Meestal in Europa of in Frankrijk of in Spanje. En daar onderwijs geven in het veld. Leren ze de veldtechnieken over hoe je onderzoek doet. In september gaan we naar de Zandmotor met een hele groep studenten van biologie om daar een dag onderzoek te doen, onderzoek te leren.
0: Ja, je geeft ook les op de faculteit biologie.
1: Ja, bij aardwetenschappen en bij biologie. Dus ik heb altijd op het snijvlak gezeten. We geven daar bij biologie geven we cursussen over marine wetenschappen. Dus alles wat met de oceaan te maken heeft. En dus heel veel overleg. En ik probeer toch altijd wel tijd in mijn agenda te blokken voor mijn eigen onderzoek. Dus dat ik zelf ook nog eens een artikel schrijf of achter de microscoop. Gelukkig heb ik ook een partner die een microscoop thuis heeft, want die werkt vanuit huis. En die kan ik ook af en toe lenen. Dus soms geef ik mezelf in de kerstvakantie iets te doen.
0: Jouw partner doet ook onderzoek? Of,
1: Ja, maar bij een maatschap. Dus die werkt in de archeologie.
0: Aha.
1: Ja.
0: Maar dan kan je kan daar ook gewoon, dus zonder dat je in dienst bent van de universiteit, kan je ook geld verdienen aan archeologie.
1: Zeker.
0: Aha.
1: Ja.
0: Okay, nou, ja. Interessant.
1: Ja.
0: Maar goed, daar ben je hier niet voor natuurlijk. Dan zitten we ineens over dat te praten. Maar goed, maar dat is ook een interessant onderwerp. Maar even terug naar het onderwijs. Heel plat. Heb je nou ook last van AI?
1: Ja, zeker.
0: Bij je studenten.
1: Ja.
0: Ja. Hoe zit dat?
1: Nou, zeker in de eerste 3 jaar van de opleiding is het heel moeilijk om geschreven tekst als opdracht te geven. Dat gaat eigenlijk niet meer. Maar in de masteropleiding is het de laatste 2 jaar van de opleiding, is het niveau op een gegeven moment zodanig dat ze de dingen die ze vragen aan AI, daar heeft AI helemaal geen antwoord op. Want dat zit tegen de nieuwe dingen. Dus daar komen de studenten een beetje achter en zeggen ze, AI geeft eigenlijk best wel onzin antwoorden. Want dan, hè, dus dan, ja, dus, en daar wil je ze eigenlijk eerder hebben.
0: Dat
1: ze eigenlijk weten van ja, sommige dingen kan je beter niet aan AI vragen, want hij verzint een antwoord en dan slaat het nergens op. Maar dat vond ik ook weer dat wel grappig, wat ze af en toe tegen me zeggen. Maar we moeten onderwijsvormen anders maken daarvoor. Dat is een hele moeilijke, snelle transitie die we moeten doen.
0: Studenten weer gewoon een tekst laten schrijven met een pen, helpt dat?
1: Volgens mij helpt het het meeste door gewoon te laten zien waar je het wel goed voor kan gebruiken. Laten zien hoe je het goed kan citeren. En toch dat je altijd bij de bronnen moet blijven waar jij of AI het dan vandaan heeft gehaald. En dus daar goed en bewust mee om te kunnen gaan. En ook weten wanneer je het niet moet gebruiken. En dus ik denk dat de toekomst is. Niet angstvallig proberen dat weg te houden, maar het juist dood te knuffelen en dan te omarmen, zeg maar, die nieuwe technologie.
0: Ja. Kijk, we gaan tijd weer voor een stukje muziek. Ik denk dat we hebben het hier een tijd terug alweer besproken, dat er een afscheidsconcert was van de Golden Earring. En een van de bands die daar optrad was Direct. En zij hebben samen met de Golden Earring When the Lady Smiles uitgevoerd. Dus daar gaan we lekker naar luisteren.

0: lekker. Toch nog een keertje Golden Earring.
1: Ah, je mag gerust dat concert een keer helemaal beluisteren, hoor. Want er is nu...
0: Ik heb
1: er zijn
0: van
1: een korte
0: van...
1: versie op YouTube, maar er is ook een volledige versie van meer dan 2 uur. En ik vind echt, er zitten echt fantastische dingen tussen. Die versie die ze gedaan hebben van Buddy Joe. Ja. Die ze op een hele langzame manier gewoon 4 of 5 stemmen gezingen. Met Agda en de Munich en gewoon Danny Vera nog een paar. Die is echt fantastisch.
0: Mannen die kunnen zingen dus.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, nou beste luisteraars, het is een oproep van Peter. Het is dus het luisteren waard. When the Lady Smiles was dit van de Golden Earring met Direct. Ja, Peter nog steeds hier.
2: Ja.
0: Toch maar even weer focussen op het onderzoeksdeel. Hè. Jouw dag ziet er natuurlijk gewoon uit als onderwijsdag, maar kan ook als onderzoeksdag zijn. En dat is dus ook gewoon overleggen, het minder interessante deel. Hoe lang duurt het nou voordat je voordat er iets komt wat naar buiten kan?
2: Oh.
0: Ja, want we af en toe horen we ineens iets over een onderzoek. Hoe lang zijn jullie met zo'n team bezig?
2: Nou, dat is inderdaad wel grappig. Op het moment dat het in de pers staat, is het onderzoek meestal al lang voorbij. De wetenschappers die dan aan het woord zijn over dat onderzoek, die zijn al lang weer met iets anders bezig, omdat het proces van publiceren ook nog wel wat tijd overheen gaat. Maar nou ja, bijvoorbeeld een promotieonderzoek waar we het net over hadden, dat duurt 4 jaar. Nou, meestal komen bij de meeste promovendi het eerste artikel wat ze dan publiceren, dat is meestal het allereerste artikel wat ze überhaupt publiceren, komt dan na 2 jaar in hun 4-jarige traject uit. Dus dat, ze doen 2 jaar onderzoek zonder dat ze iets tastbaars hebben gepubliceerd.
0: Aha.
1: Ja. Onder de uitgevers.
2: Nee, het komt ook gewoon door...
0: Hij is wetenschappelijk uitgever geweest, hè? Ja. Dus,
2: Nou, dat proces is trouwens de laatste tijd steeds sneller gegaan. Ook vanwege open access en vanwege het niet meer papier drukken, maar online weergeven. Ja, en dat is voor ons heel fijn.
1: E-mail helpt daar enorm bij. Ja. Vroeger duurde het weken voor een drukproef aan in Amerika terecht kwam. Ja. Een paar minuten, ja.
2: Maar dus dat duurt lang. Maar dat komt ook, dat heeft vooral ook te maken met de nauwkeurigheid ervan. Dus je hebt zelf een grote nauwkeurigheidsstap. Inderdaad, daarna wordt het inderdaad wordt het onderzoek nog bekeken door onafhankelijke collega's die daar een oordeel over geven. En pas als die allemaal het ermee eens zijn dat het al goed is, dan pas wordt het gepubliceerd. Dus het is ook goed dat het lang duurt, want dat komt de nauwkeurigheid ten goede.
0: Er is betrouwbare informatie op dat moment.
2: Ja.
0: En in deze tijd van leven is dat misschien wel heel belangrijk.
2: Ja.
0: Dat het betrouwbaar is.
2: Ja.
0: We horen op de achtergrond Vangelis. Hij heeft een heel album gemaakt over Antarctica. Dit is het themanummer van dat album. Jij bent er bijna dus 2 keer geweest bij Antarctica. Wat doet dat met jou als mens gewoon als je daar bent? Hoe ervaar je dat je op zo'n, ja, wat is het, een grote witte vlakte? Wat gebeurt er met je als je aankomt varen bij Antarctica?
2: Ja, wel heel veel. Ik heb een hele tijd mijn onderzoek gedaan. Nou, nee, dat is trouwens niet waar. Maar ik doe mijn onderzoek aan boorkernen en stukjes van boorkernen en onder de microscoop op mijn universiteit. En als je er dan nooit geweest bent, dan is het moeilijk om er toch een voorstelling van te maken. Je kan er van alles over lezen. Dus voor mijn onderzoek was het op een gegeven moment ook wel cruciaal dat ik er was. En sowieso, als ik op zee ben, dan doet dat heel veel met mij. Daar word ik heel enthousiast van. Omdat het ook... het is in feite een soort van onderzoeksfabriekje, zo'n onderzoeksschip. Dus alles is daar in gang gezet om jouw onderzoek te faciliteren. Dus ik hoef alleen maar te slapen, te eten en het allermooiste onderzoek te doen wat ik me kan indenken. Mm-hmm. Dus het is in feite een droom, een droomplek en een droompositie. Want ik doe met name mijn onderzoek omdat ik enorm gefascineerd ben in de poolgebieden sowieso. Als ik dan die kans krijg om dat 24 uur per dag op een schip te doen, daar waar het is, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daar kan ik heel enthousiast over worden.
0: Dus je wordt enthousiast van het doen van onderzoek op een schip zijn op die grote oceaan.
2: Ja.
0: En dat land wat daar ligt met ijs bedekt, wat doet dat? Is dat ook nog bijzonder om te zien? Of?
2: Ja, je weet dat het enorm ongerept is. Dat het een extreme omgeving is in allerlei soorten. Het is een uniek ecosysteem met allerlei beesten die je nooit ergens anders ziet. Maar vooral je kan ook in Antarctica kan je naartoe als toerist. Wat ik dan nog steeds het fascinerendste vind is dat ik... Wat ik daar aan het doen ben, ik ben de eerste die dat ziet. He, dus ik zit op zo'n boorschip, er komt zo'n boorkern naar boven. En ik ben de eerste persoon die dat ziet. En ik ben ook de eerste en enige persoon die eraan mag gaan werken. Met een team van andere mensen.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wel een bepaalde unieke kans die je dan hebt.
0: En dan heb je het gevoel, voelt dat dan ook als van, oh, dit is geschiedenis. Dit is miljoenen jaar. Een miljoen jaar wat we hier naar boven halen.
2: Dat ook, maar ook... Je krijgt op een gegeven moment ook wel het idee van... oh, hier zit echt een doorbraak in. Weet je, we kunnen iets tonen aan de mensheid of aan de samenleving... wat nog niemand weet. Dat is nieuw. En daar voel ik me nog steeds heel erg bevoorrecht in... dat ik mijn nieuwsgierigheid erin kan achterna gaan. Dus,
0: lekker.
2: Ja.
0: We luisteren nog eventjes door naar Vangelis... want die heeft zich ook erg laten inspireren... door wat hij daar zag en wat het met hem deed.

0: Ja, Peter, jij leert, of je onderzoek leert ons iets over het verleden en hoe het klimaat toen was, wat dat op Antarctica inhield en in de oceaan in het zuiden. Daar leren we ook iets in over voor het nu. Nou, dat betekent dat zoals het nu gaat, de temperatuur gaat stijgen en de zeespiegel gaat stijgen. En dan zeggen we, is dat nieuw? Dat wisten we toch al. Maar dat komt juist door dit soort onderzoek dat we dit weten. Ja. En je hebt eigenlijk net gezegd, het was volgens mij aan het eerste uur, van dat die poolkappen smelten en dus ook het landijs op Antarctica en het landijs op Groenland is wel een feit. En dat is wel een proces wat door zal zetten. Alleen, het zal niet morgen gelijk zover zijn. Hè? Dat duurt even. Maar wat zijn dan... Wat zijn dan zaken die belangrijk zijn dat we die nu als mensheid zeg maar op aarde doen? Wat zijn de maatregelen die volgens jou, als klimaatwetenschapper vraag ik dat toch maar dan even aan jou, die we zouden moeten doen?
1: Ja, dus het oude stigma is natuurlijk een beter milieu begint bij jezelf. Dat geldt ook voor een beter klimaat, in zekere zin. Er zijn allerlei dingen die je zelf kan doen. En dat is het mooie ook van deze tijd, is dat heel veel maatregelen die goed zijn voor het klimaat, zijn ook goed voor je eigen portemonnee.
0: Aha.
1: Dus ja, nou, dan
0: voor gaat Nederlanders altijd fijn.
1: En dan kan het hard gaan. Hè? Dus als jij in staat bent om verduurzamingsmaatregelen te nemen in je huis, niet iedereen is daartoe in staat zelf, hè? Maar als je een koophuis hebt, dan wordt het al wat makkelijker. En je hebt financieel ruimte, dan zou ik altijd eerst huis verduurzamen voordat je een keuken koopt of of iets anders doet of een nieuwe auto koopt. Tenzij die auto heel... Maar probeer okay. die keuzes te maken nu waar je je eigen zuurverdiende geld in moet investeren, die ook goed zijn voor het klimaat en voor je eigen portemonnee ook. Dus dat is denk ik belangrijk. En dat geeft ook zelf een goed gevoel. Dat je bijdraagt aan iets wat we met z'n allen moeten doen.
2: En dan heb je het concreet over bijvoorbeeld beter isoleren van je woning, toch?
1: Beter isoleren, inderdaad. Kijk bij alles wat je koopt. Wat is nou de duurzaamste optie? En die is misschien soms net ietsje duurder. Maar uiteindelijk als je alles bij elkaar optelt, omdat die duurzamer is, is die uiteindelijk goedkoper. Een ander ding wat je kan doen, bijvoorbeeld, is heel handig, is kijk in de supermarkt naar producten die vanuit de buurt komen en niet zo ver vandaan getransporteerd zijn.
0: Dus geen avocado's uit Zuid-Amerika.
1: Nou, bij avocado's heb je geen alternatief. Als je echt een avocado wil, dan moet je die kopen die ver vandaan.
0: Geen avocado eten.
1: Maar koop eet geen avocado, maar koop dingen ook die in het seizoen zijn.
0: Asperges nu.
1: Ja, en aardbeien.
0: En aardbeien, ja.
1: Dus als je aardbeien in december koopt, dan weet je één ding, is dat ze van ver weg komen. Dus dat zijn kleine dingen die je zelf kunt doen. Maar daarnaast is het natuurlijk zo dat de overheid vooral ook nu dingen moet gaan doen. Mm-hmm. En die doen ze ook. En daar kunnen we ook achter gaan staan. Dus,
0: wat zijn wat belangrijke dingen waarvan jij zegt, nou, dat is goed van de overheid?
1: Nou, het stimuleren van de aankoop van... Van elektrische auto's, vooral in het lease-segment, wordt nu heel erg gestimuleerd. Dus de verbrandingsmotor gaat er uiteindelijk toch uit. En gelukkig heel langzaam gefaseerd. Want iedereen begrijpt, niet iedereen kan morgen een elektrische auto kopen. Dat gaat gefaseerd. Er wordt natuurlijk heel erg veel weer geïnvesteerd in wind op zee, zonne-energie. Alternatieven voor olie en gas. Nou, dat is nu ook belangrijk, omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van import vanuit allerlei landen waar we eigenlijk niet van afhankelijk willen zijn. En uiteindelijk helpt het in totaal ook om die fossiele uitstoot terug te dringen.
0: En alternatief als bijvoorbeeld een meer houtbouw in plaats van beton?
1: Is zeker een belangrijke. Dus uiteindelijk kan je wat de grootste sectoren zijn, is inderdaad alles wat een verbrandingsmotor heeft, alles wat getransporteerd moet worden en alles wat gebouwd moet worden. Dat zijn de drie grootste uitstoters eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus, ik hoor je niet zeggen van minder vlees eten bijvoorbeeld.
1: Vlees is ook een belangrijke. Ja. Dat hoeft ook niet iedereen hoeft gelijk vegetariër te worden, maar zelfs je maakt al een enorme impact als je minder rood vlees eet en misschien 2 dagen in de week minder vlees of geen vlees
0: eet. Dat scheelt
1: al
0: heel veel.
1: Dat zou al heel veel schelen als iedereen dat zou doen. En zo dragen we allemaal
0: een steentje. Gezonder ook, beste luisteraars.
1: Ja, het is ook gezond en ook lekker.
0: Niet lachen om de schijf van 5, dat is een advies. Nee. Niet zo conservatief doen, beste mensen. Maar Neem het ter harte.
1: Ja.
0: Oké, nou dat zijn wat praktische tips en eigenlijk, of minstens praktische dingen die mensen zelf kunnen doen. En daarnaast dus ook zijn eigenlijk ook hoopvol dat wat je ziet van overheden die dan toch de goede stappen zetten. Maar wereldwijd, laten we eens even twee grote landen onder de loep nemen. Eerst maar even China. Daar gaat dan het verhaal van rond, ja, grootste vervuiler. Maar eigenlijk is het toch ook een hele grote investeerder in groene, in de groene sector, zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Dat is toch...
1: China heeft het voordeel dat ze iets later zijn begonnen met heel groot te worden. En daardoor ook al daarin al een verduurzaming hebben kunnen bewerkstelligen. Ook stoten ze veel uit. Maar ze produceren vooral heel veel duurzame producten. Hè. Dus zij zijn vooral goed in het massaal produceren van dingen die bij ons veel te duur gemaakt moeten worden. Nee, ja. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen, dat is natuurlijk, daar zijn ze heel goed in.
0: Kijk,
1: ja.
0: Maar ze produceren ook heel veel bagger.
1: En daar kan je dus in je eigen particuliere aankoopbeleid wel over nadenken. Ja.
0: Oké. En de Verenigde Staten?

0: uniform beleid, maar heel gespreid. Zoals heel veel dingen in Amerika. Heel gespreid zijn en divers.
1: Zo is het. Nou, we praten er straks nog een klein stukje verder. Maar eerst Lessons in Love, level 42.

0: Zo, nou, jij hoeft je niet te vervelen in jouw werk dus, Peter.
1: Absoluut niet.
0: Nee, het is altijd wel, het blijft gaan eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooi dynamiek. Eigenlijk, hè, want je hoort heel veel doemscenario's. De ergste doemscenario en het, hoe noemen ze dat precies? Dat is geschrapt, hebben we begrepen. En het meest florisante scenario voor de toekomst is ook geschrapt.
2: Dus het ene is in het midden.
0: Top. Ja, dus er zijn wat scenario's eruit gegaan. Maar als we jouw verhaal zo horen, is het nog steeds zo dat we ons druk moeten maken. En moeten we wel actie blijven ondernemen met elkaar.
1: Ja, want vooral de

0: onzekerheden zijn nog te groot. Dus als een dijkenbouwer nu, vandaag vraagt... hoe hoog moeten die dijken dan worden? Dan kunnen we dat antwoord eigenlijk nog niet zo goed geven. Hè? Mm. Dus dat moet duidelijker, zodat we aan de slag kunnen. We precies weten waar we ons tegen moeten wapenen.
1: Kijk.
0: Met onze zeeverdediging natuurlijk. Ja. Mm. Ja.
1: Wat zijn nou volgende... Want jij denkt dat onderzoek stopt niet, dat is gaande. Wat zijn nou volgende... Nu zijn jullie bezig met die plakjesonderzoekers, zullen we maar zeggen, van die grote boring.
0: Ja.
1: En hoe lang zijn jullie daar nog mee bezig?
0: Denk je? Nou, jaren.
1: Jaren?
0: Ja, dat is... Want ja, daar zijn nu dus die promovendi mee aan de slag. Die hebben dus nog een project van... dat loopt nog 3-4 jaar.
1: Want we hadden het net even tijdens de muziek over boompollen, beste luisteraars. Er zitten boompollen in, van palmen, zeg je ook. Hè, van, op Antarctica hebben die dus gestaan.
0: Ja.
1: Luchtbelletjes heb ik al voorbij horen komen. En er zijn, wat voor dingen treffen jullie nog meer aan waar onderzoek naar gedaan wordt?
0: Nou, als je zo'n boorkern ophaalt, is het allereerste wat je moet doen is weten hoeveel tijd erin zit. Dus hoe ver terug ben je eigenlijk in de tijd? Want als je dat goed hebt gedateerd, dan kan je het goed vergelijken met andere gegevens van andere plekken. Dus daar gaat veel tijd in zitten. En er gaan allerlei verschillende disciplines mee aan de slag. Dus wat ik zei, het is net als een plaatsdelict. En je hebt daar degene die met het kwastje de vingerafdrukken doet. En iemand maakt foto's en de ander onderzoekt het bloed en dit en dat. Dan gaat tijd overheen voordat dat allemaal bij elkaar is. En het één coherent verhaal is van wat er daar op die plek is gebeurd. En dat is precies met mijn onderzoek ook zo.
1: Kijk.
0: Dus de disciplines moeten samenkomen en die moeten het met elkaar eens worden over wat er is gebeurd. Ja.
1: En mag je nog een keer naar Antarctica?
0: Als het nodig is voor mijn onderzoek, dan ga ik er graag nog een keer naartoe. Maar dat staat nog niet gepland.
1: Ah. Dus dat wachten we nog maar even af.
0: Ja, precies.
1: Oké. We spreken elkaar zo nog even in de nazit, die we hier ook altijd hebben.
0: Maar goed.
1: Nu is het eerst tijd voor het nummer van de week van onze echte Gerrit. En hij heeft een nummer uitgezocht waar ik altijd heerlijk bij weg kan dromen. Dat hele nummer duurt heel erg lang. Op de cd van Jean-Michel Jarre. Dat was een heel experimentele nummer. Heel experimenteel nummer. Dus ik ben benieuwd wat jij ervan gemaakt hebt, Gerrit. We gaan luisteren.
2: Goedenavond. Welkom in de achterste muziekdatabanken van de Praatpaal.
3: Van Drechtstad FM.
2: Wat heb je er deze week uitgehaald?
4: Waiting for Cousteau van Jean-Michel Jarre.
5: Waarom?
4: Omdat dit een nummer is dat juist in deze uitzending niet mag ontbreken. Ik snap dat het niet een nummer is dat je veel op de radio hoort en dat je er wellicht ook nu niet op zit te wachten. Maar het past wel op dit moment, want dit hypnotiserende minimalistische nummer is ontworpen om het gevoel van de diepe, stille en ongerepte oceaan op te roepen. Thematisch reflecteert het op de kwetsbaarheid van marine ecosystemen en de menselijke relatie met de natuur. Maar wie was dan die Cousteau waarop gewacht wordt? Nou, voor de Gen Z en Alpha's onder ons... De Jacques Cousteau waarop we wachten was een wereldberoemde Franse oceanograaf, marineofficier en filmmaker. Hij is beroemd geworden door zijn documentaires over de onderwaterwereld, was zeer begaan met het lot van de oceanen en waarschuwde in de jaren 70 al voor overbevissing, radioactief afval, vervuiling en biodiversiteitsverlies. Hij werd daarmee een van de eerste en luidruchtigste milieuactivisten wereldwijd. Hij overleed in 1997. Een paar wisje en datjes. Wist je bijvoorbeeld dat Cousteau samen met Émile Gagnon in 1943 al de allereerste moderne persluchtduikfles ontwikkelde? Dat zette de deuren open voor recreatief en professioneel duiken. En wist je dat een voormalig mijnenveegschip werd omgebouwd tot het beroemde onderzoeksschip de Calypso? Hiermee voer Cousteau over de hele wereld naar oceanen en rivieren. En Cousteau stond ook bekend om zijn rode wollen muts. Hij verklaarde wel eens dat hij hem droeg omdat hij niet afwaaide bij harde wind aan dek. En last but not least, met zijn innovatieve onderwatercamera's bracht hij voor het eerst de wonderen van de diepzee in kleur naar de huiskamers via tv-series als De Onderwaterwereld van Jacques Cousteau.
3: Het nummer van de week.
4: Nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Doe een koptelefoon op of zet de versterker op 10. De track duurt ruim 3 kwartier. Hier zijn de eerste 3 minuten.

0: beste mensen. Wij kunnen hier wel van genieten.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Drie kwartier, dus als u wilt ontspannen. Het staat op iedere streamingsdienst ook. Jean-Michel Jarre, Waiting for Cousteau. En dan moet u alleen dat nummer hebben. Want je hebt ook nummers. Wat vroeger noemden we dat met de plaat, noemden we dat de B-kant. En dat zijn hele andere nummers die u dan hoort. Dat zijn, daar worden ook trouwens de steel drums gebruikt uit het Caribisch gebied. Dus het heeft allemaal wel iets met water te maken. Want het Caribisch gebied ligt midden in het water. Hè?
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, echt waar. Ik moet even opletten, want als we hier Peter zeggen, hebben we nu twee mensen die op gaan letten. Maar Peter de Liefde.
1: Ja, de Nevenengelen.
0: Heb jij nog een gedicht meegenomen?
2: Ja,
0: voor
2: ik
0: ons?
2: Heb een kort gedichtje meegenomen van Rien Vroegendewij. Dat is een Rotterdamse dichter en
0: columnist.
2: Ja, geboren in 1944. Doet er verder niet toe. Hij heeft veel prijzen gewonnen.
0: Dichter is het dan?
2: Ja, dat weet ik. Ik weet niet hoe goed ik dat moet zeggen. Je moet het gewoon. Dit is niet traditioneel. Het is eens een keer een gedicht dat niet op rijm is. Misschien een heel klein beetje experimenteel, maar ook weer niet. Nou ja, het is. Want ik kies altijd wel.
1: Het wordt er niet duidelijker van.
2: Nee, ik kies altijd wel gedichten die toegankelijk zijn. En dat is het zeker wel.
0: Okay,
1: ik heb hem al gelezen, stiekem. Ik ga het niet vertellen, maar
0: hij is toegankelijk.
1: Ja, zeker.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: Nou, ik zou zeggen, gooi de tune er maar in, Gerrit.
3: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht van de week. Van de week, van de week, van de week, van de week.
2: Poëzie is voor mij een verhaal. Poëzie is voor mij het verhaal dat men mij vroeger vertelde van een man die op zijn zolder een vliegtuig van beton gebouwd had en trots tegen iedereen zei dat het wel kon vliegen, maar niet door het dakraam kon.
1: Ja, geweldig toch?
0: Ja, heel toegankelijk.
1: Ja.
0: Ja. Van beton ook.
2: Het is misschien een ode aan de fantasie ook. Hè? Of een ode aan de grootspraak of zo. Of,
0: ja.
2: Toch?
0: Ja.
1: Ja,
0: zoiets,
1: ja. Hebben, ja.
2: Misschien zelfs een ode aan de leugen. Kan dat
1: nou. Nou wordt het gevaarlijk.
0: Laten we toch het uitloopnummer maar eens gebruiken. Andere nummers laten we gewoon weg. Omdat ik dat toch wel even aardig vond in het kader van de klimaatverandering. Er ontstaan er ook meer hurricanes, orkanen. Tornado's en Hurricane Season, Trombone Shorty. En daarna gaan we naar de nazit, beste luisteraars.

0: Randstad FM. De AZIT.
1: Ja, nou Peter, wat vond je zo van deze uitzending?
2: Nee, dat is natuurlijk heel leuk om, om ook wat terug te geven aan mijn geboortedorp. Of niet mijn geboortedorp, nee, maar mijn getogen dorp.
1: Ja, zo is het.
2: Nee, ja, leuk. Was leuk om in te zijn.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Kon je een beetje, vond je een beetje ruim de tijd voor je verhaal?
2: Nou, ik heb nog nooit zoveel tijd gehad voor mijn verhaal.
1: Dat horen we graag.
2: Ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Peter, andere Peter, wat vond jij van de uitzending?
3: Ja, ik vond het fascinerend. En ik zit dan, weet je... Ik vind het fascinerend om te zien hoe specialistisch iemand bezig is. En ik denk dat we moeten nog veel meer van die mensen hebben... die ook bezig zijn met hoe je dan ervoor kan zorgen... dat die oceaan op een andere manier zijn werk gaat doen. En, nou ja, ik ga eigenlijk wel fantaseren dan, hoor, over wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Eventueel.
1: Ja, ik had nog wel even door willen praten over tektonische platen... maar dat komt vast wel nog een andere keer.
4: Die blijven zo schuiven, hoor. Dat ook zonder jou.
1: Ja. Nee,
4: ik vond het buitengewoon interessant. Nogmaals, ik ben dus zelf recent dan aan de andere kant geweest, de Spitsbergen. Maar natuurlijk soortgelijke dingen van spelen. Als leek, als toerist. Dus op een heel andere manier. Maar ik vond sommige van de verhalen daar echt in weer klinken. En daarnaast is het van het allergrootste belang dat we zoveel mogelijk fundamenteel onderzoek doen naar hoe de aarde, en niet alleen de aarde, maar ook de aarde in zijn context, dus in de astronomie werkt. Daar worden we met z'n allen alleen maar beter van. En bovendien, de mens is niet tegen te houden in zijn nieuwsgierigheid. Dat is maar goed ook.
1: En we kunnen dat vooral ook ten goede gebruiken.
4: Alsjeblieft.
1: Gerrit, wil je nou wat toe te voegen? Nee, Gerrit heeft ook genoten. Ik zie het aan zijn gezicht. Ik vond het ook heel fijn. Peter, dank je wel dat je onze gast wilde zijn.
2: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
1: Dus luisteraars, wij zijn er volgende week wel, maar dan met een herhaling. En ik zal even uitleggen waarom. Nummer 300, aflevering 300 komt eraan. En Gerrit is volgende week op vakantie.
4: We stellen het moment van die 300 gewoon nog even uit.
1: Even uit, dat is het juist, eigenlijk. Dat is het eigenlijk. En dan hebben we ook weer... dan hebben we best veel gasten over de vloer. Afijn, dat hoort u allemaal nog wel. En we zullen het ook weer aankondigen via sociale media. Dus volg ons. Hashtag praatpaalp. Hè? Dan ben je van alles op de hoogte. Maar we kondigen natuurlijk ook ruim aan bij op de media die we zelf hebben. RTV Papendrecht, RTV Dordrecht. Noem maar op, Steekomroep. Dat we allemaal gaan doen. Afijn, tot over 2 weken zou ik zeggen. Dit was de Praatpaal voor vanavond. Tot over 2 weken.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
4: Jazz and Easy.
5: Drechtstad FM.
6: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz NEC, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en Bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan maar weer eens een heerlijk avondje Noordse Jazz doen. Artiesten die er aankomen de komende maand in juli, 10, 11 en 12 juli. Maar ook wat artiesten die onlangs nog op het Noordse Jazz hebben gestaan de afgelopen jaren. Kortom, een beetje terugblikken, maar vooral vooruitblikken. En daar hoort een lekker glas bier bij. Voor vandaag adviseren wij een lekkere trappist en dan wel eentje uit Rochefort. De Rochefort Triple Extra, dat is een vrij nieuw bier van de trappisten van Rochefort. Een paar jaar geleden geïntroduceerd. Een lekkere triple met hergisting op fles, 8,1%. Binnenkort komt dat bier ook op vat, dat is best bijzonder. En dan is die iets minder zwaar, dan is die 7,1%. Omdat die dan geen hergisting op fles heeft uiteraard. Dus ja, heerlijk bier, lekker later op de avond. Met goede muziek erbij, zoals ik elke week zeg. En zo beginnen we vandaag met Adrian Young. Komende maand te bewonderen in Rotterdam. En wellicht gaat hij dan ook spelen Feel the High Life.

Adrian Young, eigenlijk meer een producer en componist dan echt een zanger. Ik heb ook niet veel zang gehoord in dit lied. Maar ja, we gaan eens kijken, komende Noordje Jazz, of dat op het podium ook leuk is. Wat op het podium zeker leuk gaat zijn, is Sienna Spiro. Begin 20 is nog maar. Groot talent, die alles in zich heeft om ook echt een grote ster te worden. Ze heeft een beetje warme, rokerige stem. Geweldige timing, die je eigenlijk alleen zou verwachten bij iemand die al veel langer in de jazzmuziek bezig is. Ook populair bij het jonge publiek. Ja, die gaat ongetwijfeld veel mensen trekken in Rotterdam. Op vrijdag 10 juli is ze daar. Wij gaan naar de luisteren met een recente hit, Material Lover.

groot talent, Jenna Spyro, die gaan we in Rotterdam zeker aanschouwen. Dat gaan we ook doen met John Baptiste, die 3 avonden lang op mag treden, want hij is artist in residence. Dus dat betekent dat hij in ieder geval zelf zijn concert doet met zijn eigen band. Overigens, de band moet nog bekendgemaakt worden, de line-up. Maar dat is in ieder geval op vrijdag de 10e. En dan de 2 dagen daarna gaat hij nog met andere artiesten allerlei andere mooie projecten laten horen. Ja, die John Baptiste, die kent u misschien van die Late Night Show, of The Late Show heet dat, van Stephen Colbert. Waar hij natuurlijk jarenlang als bandleider heeft gespeeld. Hij is een groot talent met muziek tussen de gospel, de soul, de pop, de blues en de jazz en de rock and roll en noem maar op. Hij kan eigenlijk van alles. En van hem gaan we zeker genieten in Rotterdam. We gaan naar hem luisteren met een van zijn laatste hits, Big Money.

trompetist. En ik ben benieuwd of hij in Rotterdam op het Noordje Jazz ook nog wat laat horen van zijn recente albums, waarbij die klassieke muziek van Mozart en Beethoven een beetje jazzy, een beetje zweverig op de piano speelt. Ook heel mooi, heel anders. Hij is zeer veelzijdig. Ja, een paar jaar geleden, 2022, was Yola nog op het Noordje Jazz. Een R&B en soul zangeres. Ja, als je er hoort, denk je van, nou, die komt zo uit Amerika, maar ze komt uit het Engelse Bristol. En ze wordt ook wel een beetje gezien als de koningin van de country soul. Nou ja, het was best leuk een paar jaar geleden, dus we gaan er nog maar eens draaien met het nummer Amazing.

0: zijn.
1: Jola was dat. Voor het eerst dit jaar in Rotterdam is Charlie Puth, die in Amerika een sensatie is op dit moment. En ook de rest van de wereld een beetje aan het doorbreken. Jonge knul nog, een zanger, een beetje singer-songwriter. Maar wel eentje die allerlei stijlen heeft uitgeprobeerd. En zeker ook de laatste tijd in de jazz wat meer actief is. Ja, dat is ook de reden dat hij naar Noordje Jazz komt. Wij hebben een ander leuk stukje gevonden samen met Michael McDonald en Kenny Loggins. En dat heet Love in Exile.

Ja, die komt dus voor het eerst naar Rotterdam. Charlie Puth. En we gaan zeker even naar hem kijken. Want ik ben benieuwd wat voor show die gaat neerzetten. En hoe dat er live allemaal uitziet en klinkt. Wie ook voor het eerst naar Rotterdam komt. 19 jaar is ze nog maar. Grace Brouwers. Een gitariste die ook een beetje zingt. Ze heeft de blonde krullen van Robert Plant. En de moddervette riffs van Jimmy Page. Ze wordt al de nieuwe Nashville's New Guitar Hero genoemd. Komt dus uit Amerika, Nashville. En speelt vooral lekker funky muziek, een beetje à la Sly Stone. Ja, kortom, dat wordt waarschijnlijk heel erg genieten in Rotterdam op het Noordje Jazz. Waar ze waarschijnlijk met haar band The Hodgepodge komt. Die hebben we nu ook klaarstaan met Grace Brouwers zelf. Tell me why you do that.

Heerlijk gitaarfunk van Grace Bowers en de Hodgepodge. Dat wordt genieten in Rotterdam op het Noordje Jazz. En dat gaan we ook doen met Céla Sou en de Gallants. Céla Sou, die Belgische zangeres die al 5 keer eerder op het Noordje Jazz stond. Nu dus voor de 6e keer komt. En ze komt nu met haar vader en haar zoon. Dat zijn dan de Gallants. Haar vader is al lang een succesvol drummer. Met name ook in de jazz. Heeft nog met Toots Thielemans samengespeeld en andere grootheden. En haar zoon Elvin is een keyboardspeler en producer. En studeerde klassieke muziek en piano en jazz aan het conservatorium in Brussel. En is zich nu een beetje aan het verdiepen in de elektronische muziek. Nou, en die gaan dan met mama, dochter Céla Sou, optreden in Rotterdam. We gaan naar een nummer luisteren van Céla Sou en de Gallants, Another Way.

Ja, de Gallants samen met Céla Sou. En ik moet even iets rechtzetten, want die zoon is niet de zoon van Céla Sou. Want ze heeft wel twee kinderen, maar die zijn pas 9 en 7 geloof ik, als ik het goed zie. Maar zoon Elvin is een zoon van die drummer, die ik net noemde, die nog met Toets Tielemans heeft samengespeeld. En ja, die heet ook Galant. Dus dat is de zoon van de drummer en niet de zoon van Céla Sou. Maar ze komen wel met z'n drieën en nog wat mensen die in die band zitten naar Rotterdam. En dat wordt best weer spannend. Ja, wie ook nog Rotterdam komt, is Ronald Snijders. En dan heb ik het niet over die cabaretier, tekstschrijver, weet ik veel wat hij allemaal doet. Maar over de Surinaamse jazzman Ronald Snijders. Je schrijft het precies hetzelfde. En hij komt ook naar Rotterdam. We gaan naar hem luisteren met Casego Attack.

Kokoroko uit Londen komen naar Rotterdam. Een paar jaar geleden stond in Rotterdam 2024 de Amerikaanse band Velvet Pack. Een super swingende funkband. En de oprichter van die band is Jack Stratton. En die heeft als bijnaam weer Velvman. En ja, die maakt ook weer solo aparte muziek. En daar gaan we eens naar luisteren. Dat heet Volk.

Wolfman, aparte muziek van deze Amerikaan. Wie voor het eerst naar Rotterdam komen, komende zomer live de Leeuw Band. Dat is een, wat ze noemen, jam band. Een beetje à la Amerikaanse Grateful Dead en de Allman Brothers Band uit de jaren 60. En die band in Nederland die is helemaal geformeerd rond de gitarist Leif de Leeuw. Daar is de band ook naar vernoemd. En ja, zit dus een beetje in de blueshoek. En ze gaan zeker van dat soort muziek spelen op het Noordje Jazz. Altijd leuk. We gaan eens naar ze luisteren met Don't Keep Me Wondering.

De Lijf de Leeuw Band komt met heerlijke bluesrock naar Rotterdam op het Noordje Jazz Festival. En wie ook weer terugkomt voor de zoveelste keer, Erik Vloeimans, de trompetist. Dit keer met een nieuw project. Het project heet Hotspot, met een band van vijf met echt grote Nederlandse jazz artiesten zoals de gitarist Jerome Hall, die met heel veel andere Nederlandse en ook buitenlandse jazzmensen mag meespelen, omdat hij zo goed is. We gaan naar eens luisteren van hetzelfde project Hotspot.

En we draaien het project Erik Vloeimans Hotspot een klein stukje eerder weg. Want deze live opname, dat hoorde u wel aan de kwaliteit, die duurt nog een minuut of 28. En dat is een beetje te lang, want we zijn bijna aan het eind van de uitzending. We gaan naar het eind van de uitzending met Miles Davis. Die komt uiteraard niet komende zomer naar Rotterdam, want die is al een tijdje in het jazz hemelen. Maar in 1991 stond hij wel voor het laatst op het Norgy Jazz. Dus misschien wel mooi om even met hem af te sluiten met het bekende nummer Bye Bye Blackbird. Deze uitzending van Jazz & Easy zat vol met een met name vooruitblik naar het komende Norgy Jazz. Vooral nieuwe talenten. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob nummer 1 voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Richard Harris, je kent hem vast nog wel van MacArthur's Park. Je hoorde hem hier met Paper Chase uit 1968.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 9 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het 3000 soorten symposium van Hoeksewaards Landschap. Stichting Jarige Job. En de uitslag van de Gouden Windijverkiezing is bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Daryl Hall was dat, de helft van het duo Hall & Oates. Je hoorde hem met Cab Driver uit 2003. En daarvoor Departure en All This Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tijdens een speciaal symposium morgen, woensdag 10 juni... blikt de vereniging Hoeksewaards Landschap terug op het succesvolle 3000 soortenjaar in de Hoeksewaard. Eerder sprak ik met voorzitter Theo Schuurmans en ik vroeg hem wat dat 3000 soortenjaar nou inhoudt.
1: We hebben gepoogd in één jaar tijd, startend 1 juni 2025, eindigend 1 juni 2026, in één jaar tijd zoveel mogelijk soorten waar te nemen op de Hoekse Waard. We zijn begonnen met zo'n kleine 200 waarnemers en zijn uiteindelijk afgesloten met bijna 2400 waarnemers. Daar was het ons vooral om te doen. Maar daarnaast hebben we ook nog eens een keertje in één jaar tijd ongeveer zo'n 4200 verschillende planten- en dierensoorten waargenomen. En dat is een hele aardige score.
0: En dat waarnemen, dat is gebeurd door?
1: Dat waarnemen is gebeurd door wat wij burgerwetenschappers noemen. Dus mensen van allerlei statuur, van mensen die één keer een leuke vlinder zien, zich daarover verwonderen, een foto maken en het uploaden, die informatie uploaden op een centrale databank. Hè, die soort mensen, maar je hebt ook hele specialistische mensen die alleen maar naar bijtjes kijken, of mensen die helemaal geïntrigeerd zijn door vogels. En je hebt ook echte soortenjagers, hebben we er een paar tussen. Ja, die zijn de hele dag bezig zoveel mogelijk soorten te scoren. En het is een soort van Pokémon avant la lettre, zou ik maar zeggen.
0: Ja, precies. Het is echt ook om de betrokkenheid te entameren, neem ik aan, van mensen.
1: Het is ons met name bedoeld om die betrokkenheid ook op gang te brengen. En de filosofie erachter is, als iemand zich verwondert over de natuur, dan beklijft het en dan gaan ze het belang van de natuur op onze eigen Hoekse Waard echt voelen. He, ze raken echt betrokken en je krijgt ze dus ook mee in ontwikkelingen die positief uitpakken voor de natuur. He, dus het is vooral ook bedoeld om mensen mee te krijgen in die natuurbeleving. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Natuurlijk is het ook wel interessant om te weten hoeveel soorten dat we kunnen scoren. Want het heeft ook wel een biologische waarde. Daar ga ik heel diep op in gedurende het symposium. We hebben 4 tot 6 sprekers woensdag in het Nationaal Landschapscentrum in Numansdorp. En twee daarvan dus één specialist, Gert Huizes. Die gaat voor alles over bescherming van dieren vertellen. Want eigenlijk onderliggend ook, we hebben natuurlijk een grote bedreiging voor de biodiversiteit.
0: Nog even terug naar die burgeronderzoekers. Je zegt al, je begon met een paar honderd. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een zeer respectabel aantal. Had je dat verwacht?
1: Ik had het gehoopt, laat ik het zo zeggen. Wat misschien ook heel spectaculair is om alvast te vertellen. We zitten zo rond de 4200 soorten. Dat is dus ruim boven de target die we ons gesteld hadden.
0: Hoe was je daar trouwens aangekomen, aan dat target van 3000?
1: Ja, er zijn meerdere van dit soort onderzoeken. Bioblitzers worden ze vaak genoemd. En daar kom je in een soort van gemiddelde trend. En dat zit dan ergens tussen de 2 en 4000. Dus wij dachten, we pakken het midden. Ongeveer 3000 soorten. Dat zou mooi zijn als we dat halen. Daar zitten we ver overheen. Dat is hartstikke leuk. En misschien spreekt dit de luisteraars niet zo bijzonder aan in kille cijfers, maar dat zijn 155.000 waarnemingen. En ja, kille cijfers misschien, maar 155.000... die allemaal ingevoerd zijn in zo'n telefoontje, is toch best wel indrukwekkend in 1 jaar tijd. Dus het leeft ook echt bij de mensen, dat is duidelijk. En dat is nodig, want het gaat heel slecht met de biodiversiteit, en daar willen we graag aandacht voor hebben.
2: Ja, dus eigenlijk was je aangenaam verrast dat er zoveel mensen toch meededen en dat er zoveel waarnemingen zijn gedaan. Maar tegelijkertijd moet je inderdaad, wat je zegt, concluderen dat het heel slecht gaat. Een beetje dubbel gevoel dus eigenlijk.
1: Ja, het is heel dubbel. Heel dubbel. Ik ben ook wel eens bekritiseerd van, je vertelt de hele tijd een heel positief verhaal, dat we zoveel soorten gezien hebben. Maar onderliggend zien we natuurlijk een afname van ongeveer een 75% van alle biodiversiteit. Ook hier op het eiland.
2: Theo Schuurmans, voorzitter van Hoeksewaard Landschap. Zeg nog even over het symposium, wanneer en waar.
1: Het is in het National Landschapscentrum aan de Veerweg 1C. Het is gratis toegang. De deuren gaan open om 7 uur. En om 7:30 scherp beginnen we met de avond. En er komen een paar leuke presentaties.
2: Aanstaande woensdagavond bij het symposium. Dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel, Bert.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Nieuwe muziek van Deacon Blue, How We Remember It. En daarvoor Charles Aznavour met een oudje, L'amour, c'est comme un jour. Zometeen de stichting Jarige Job. Dat na Dana. And please tell him that I said hello.

0: En dat was de titel van Dana uit 1975. Ons volgende onderwerp. In Nederland zijn er kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. En hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag. Thuis en op school. Marlies Aka is bij Terra Cox.
1: Welkom.
2: Nou, dankjewel.
1: De verjaardag van een kind, een jarige Job. Welke associatie roept dat bij jou op?
2: Nou ja, eerlijk gezegd is mijn verjaardag nog steeds wel een hoogtepuntje in het jaar. Want ik vind het heel leuk om jarig te zijn. Ik ben namelijk dol op cadeautjes. En ik ben dol op gezellige mensen om me heen.
1: Ja. En sinds je bij Stichting Jarige Job werkt, is dat een beetje veranderd, die associatie?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik ben me wel nog veel meer bewust geworden van het feit dat er nog steeds kinderen zijn die hun verjaardag niet kunnen vieren. En dat vind ik eigenlijk wel heel triest. Want als ik al blij ben als ik jarig ben, wat betekent dat voor kinderen?
1: Ja, nou gaan we het gelukkig over die stichting hebben. Stichting Jarige Job. Even in het kort, wat is dat voor een stichting en wat doet de stichting?
2: Nou, ik vind het een heel belangrijke stichting om iets te betekenen voor kinderen. En hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer het voor ze betekent. Nou ja, vanwege die nadruk op hun verjaardag. De stichting probeert geld te verzamelen om verjaardagen van kinderen te kunnen vieren. Om ze dat door hun ouders te kunnen laten betalen. Dus ouders geven zich op bij Stichting Jarige Job. En dan kunnen ze in aanmerking komen voor een verjaardagbox met allemaal gezellige dingetjes erin om echt een verjaardag te vieren met hun kind. Dus hoe fijn is het dat Stichting Jarige Job er is?
1: En wat zit er dan in zo'n box? Ik ben toch even heel nieuwsgierig.
2: Ja,
1: nou.
2: Die box is echt hilarisch. Nou, er zit, het is of een jongensbox of een meisjesbox. Dus roze of blauw, zeg maar, even kort door de bocht. Er zit een groot cadeau in. Er zit een kleiner cadeautje in wat broertje of zusje kan geven. Er zit een taartje in wat ze zelf kunnen bakken, waar alleen maar water toegevoegd moet worden. Er zit slagroom in. Er zit een soort suikertopping in waar de spikkeltjes op kunnen. Zitten er allemaal bij. Slingers, ballonnen, soms ook nog een extra klein gek verrassingje erin. Altijd zit er een boek in. Dat spreekt mij heel erg aan als juf. En nou, dan denk ik dat ik alles wel opgenoemd heb.
1: Fantastisch zeg. Inderdaad aan alles gedacht. Heb je geen ingrediënten in huis voor die taart? Hop, alleen maar water.
2: Ja. En ook glutenvrij, weet je, elk kind kan het gewoon lekker eten.
1: Nou las ik ook iets over een DJ en confetti. Ik dacht, ik mis alleen een springkussen nog.
2: Ja, nou ja, dat is er niet omdat er geen kinderen mogen komen in die loodsen. Maar bij de impactmarathon zijn verschillende thema's. En ja, wij zorgen ervoor dat die thema's echt uitgebouwd worden. Dus inderdaad, die DJ en die confetti. Maar de thema's zijn, ik noem er een paar, Superhero, Wild West, Flower Power, Ship Ahoy. En dan word je en alles om je heen aangekleed in die sfeer. Het is ontstaan eigenlijk uit het feit dat we een beetje tegen de zomervakantie aankomen. Stichting Jarige Job heeft heel veel bedrijven die als bedrijfsuitje komen om een ochtendje in te pakken. Maar ja, dat houdt in de zomer een beetje op, want dan is iedereen op vakantie of iets anders aan het doen. Dus we zijn een beetje voor aan het inpakken. Dat die kinderen die in de grote vakantiejarig zijn alsnog een mooi cadeau kunnen krijgen.
1: Een voorraadje maken, nou geweldig. Eventjes de gegevens op een rij hoor. Wanneer is die impactmarathon?
2: Die impactmarathon is op 10 en 11 juli.
1: Ja?
2: En het is van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dus 2 dagen achter elkaar. En ik heb gehoord dat er nog een paar vrije plekjes zijn.
1: Nieuws.
2: Als je je aanmeldt, dan betaal je daar €12 voor als een soort startbedragje. En daarna kan je zelf ook via de website van Stichting Jarige Job mensen, familie, vrienden, de buren gaan oproepen om jou te doneren. En nou, dat doe je met z'n allen. En dat wordt natuurlijk een waanzinnig bedrag waar de Stichting Jarige Job helemaal blij van wordt.
1: Nou ben je ambassadeur, Marlies.
2: Ja.
1: Wat brengt het jou?
2: Nou, ik heb kinderen in de klas gehad die op hun verjaardag ziek gemeld werden. En dan kwamen ze de volgende dag en dan was hun verjaardag voorbij. En de ouders konden geen tractatie of wat dan ook betalen. En dat is zo triest. Dus ik had altijd een beetje extra snoep in de klas liggen, dat die kinderen toch lekker konden trakteren. Maar dit was voordat de stichting Jarige Joep begonnen was. En tegenwoordig kunnen ouders bijvoorbeeld via de voedselbank zich aanmelden voor zo'n verjaardag. En dan kan zo'n kind dat hele pakket krijgen en een fantastische verjaardag hebben. En daar ga ik voor.
1: Ik wil je hartelijk bedanken, Marlies Aken, ambassadeur van de stichting Jarige Joep. En ik zou zeggen, doe mee met de Impact Marathon. Meld je aan. Dankjewel, Marlies.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zoveel mooie muziek gemaakt heeft hij. Chris Rea, Gone Fishing hoorde je hier uit 1991. En daarvoor Clean Pete uit Nederland en een geweldig bestaan. Zometeen de uitslag van de Gouden Windijverkiezing. Dat na Curtis Mayfield, een Suffer. Standing.

0: Columbus, Curtis Mayfield. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd de uitslag van de Gouden Windei-verkiezing bekendgemaakt. Frank Lindner van Stichting Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Hallo, dankjewel.
1: Ja, dat Gouden Windei, dat wordt jaarlijks uitgereikt voor iets misleidends, iets bijzonders van fabrikanten, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, het Gouden Windei is onze jaarlijkse publieksverkiezing waarin we op zoek zijn naar de grootste misleider van het jaar.
1: Ja, en die hebben jullie gevonden?
2: Ja, zeker. Dus samen met de hulp van duizenden en duizenden consumenten die hebben gestemd.
1: Ja, want die konden stemmen op de nominaties, hè?
2: Ja, waren een aantal producten genomineerd. En we willen natuurlijk denk ik naar de winnaars.
1: Ja, ja. Ik hoor over iets over vage fruitbeloftes. Nou,
2: dat klopt.
1: Ja, vertel.
2: Ja. Ja, nee, dit was ook eigenlijk voor het eerst, maar wij noemen het fruitvaagheid. Dat zijn, en dit jaar hebben we een groepsnominatie gehad van drie fruitdrankjes. Een perensiroop, een citrusdrankje en een iced tea perzik. En als je die producten ziet in de winkel, de verpakkingen, de voorkanten daarvan vooral, dan denk je, oké, ik koop iets met heel veel peer, ik koop iets met heel veel citrus of ik koop iets met heel veel perzik. En ja, dan komt die fruitvaagheid om de hoek, want de voorkant ziet er inderdaad dan wel zo uit, maar ga je achterop kijken bij de ingrediënten, dan blijkt je bijvoorbeeld voor die iced tea maar 0,1% perziksap uit concentraat te krijgen. In het citrusdrankje is het meeste aanwezige individuele fruit is appelsap, 35%. En bij zo'n perensiroopje, waarvoor op de verpakking alleen maar peren staan afgebeeld en het woord peer, daar zit slechts 10% peer in en 75% appel. En die appel is dus nergens te vinden op de voorkant. En ja, dat zijn dus de producten die als groep zijn genomineerd en die door het Nederlandse publiek zijn verkozen tot de winnaars van het Gouden Windei.
1: Ja, zeker. Maar daar zijn ze niet blij mee.
2: Nee, zeker niet. Nee, het is absoluut de prijs die eigenlijk geen enkele fabrikant wil winnen. We hebben wel reacties gekregen ook. Daar hebben we ook om gevraagd bij die fabrikanten. Mm-hmm. Maar het is inderdaad zo dat die iced tea, dat is van het huismerk van Dirk Supermarkten. Dat is het huismerk 1 de beste. Die hebben gereageerd en gezegd, ja, wij gaan dit najaar de verpakking aanpassen. En dan komt het woordje smaak erbij te staan. Dus dan wordt het een iced tea perzik smaak. Nou, dan vervolgens moeten we nog maar gaan kijken of er daadwerkelijk ook meer perzik in gaat zitten. Maar ja, door het woordje smaak toe te voegen mag het in ieder geval zo door de beugel. Ja. Van de Innocent van het citrusdrankje hebben we ook reactie gekregen. En die zeiden, ja, we hebben die 35% appelsap nodig om het drankje in balans te krijgen, de smaken te balanceren. En die appelsap dient als een basis. Tuurlijk, er zit ook wel sinaasappelsap en mandarijnsap en citroensap in dat drankje. Maar ja, die 35% appelsap, ja, die wordt er helemaal doodgezwegen op de voorkant. En wij vragen ons ook een klein beetje af, in de winkel kom je wel 100% sinaasappelsap tegen in pakken of een fles met 100% mandarijnensap. Dus ja, die verklaring die snappen wij niet helemaal. En helaas van de boom, en dan het moederbedrijf daarvan is Riedel. Ja. Ja, daar hebben we helaas geen enkele reactie van gehad.
1: Gaan jullie zelf uitreiken? Zoals Rader dat doet bijvoorbeeld?
2: Ja, we doen dat in de regel altijd wel, ieder jaar. Maar nu dus, omdat we eigenlijk drie winnaars hebben, hebben we er nu voor gekozen om oorkondes uit te gaan delen. En die gaan de winnaars per post weldra ontvangen.
1: Oké. Eén heeft zich laten horen, tenminste, dat heb je gezegd, die gaat het veranderen. Houden jullie die anderen nog in de gaten of die er ook nog iets mee doen?
2: Ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Die liggen bij ons onder het
1: vergrootglas. Ja.
2: Ja, nee, dat.
1: En zou het dan kunnen zijn dat ze volgend jaar weer zo'n Gouden Windei krijgen, omdat ze niks gedaan hebben?
2: Dat hebben we nog niet eerder gehad, maar ik wil je heel erg danken voor dit idee. Dat is misschien wel een leuke extra rubriek of zo. Of ja, een extra prijs. Ja.
1: Neem het mee. Mensen die toch denken, nou, ik wil toch wat meer weten over dat onderzoek. Daar kunnen jullie wat over vertellen op de website, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Er staat uitgebreide informatie over de uitslag, de nominaties, de kritieken, de reacties. Alles is terug te vinden op www.foodwatch.nl.
1: En volgend jaar weer opnieuw een Gouden Windei uitreiken aan een bedrijf wat het niet zo goed doet volgens de consument en volgens jullie. Want de consumenten hebben gekozen, hè?
2: Ja, zeker. Nee, en wat dat betreft ook, als luisteraars misleidende producten tegenkomen of ze denken enigszins misleid te worden, meld het alsjeblieft bij ons. Dan kunnen we inderdaad volgend jaar ook weer op pad.
1: Dat is in ieder geval een oproep die er ook nog is. Dankjewel voor het gesprek. Frank Lindner, campagneleider van de Stichting Foodwatch.

Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met hun vertolking van After the Gold Rush. En dat was de late avond van dinsdag 9 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ray LaMontagne blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer. Vanavond kan er nog een bui vallen. Vannacht misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft twee verdachten uit onze regio opgepakt voor een reeks explosies in Zeeland. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam en een man van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april van dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerke. De eerste speelronde van de Eredivisie is bekend. Het eerste weekend is dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus. En op 9 augustus hebben we in Rotterdam, op het kasteel in Spangen, direct de derby Sparta-Feyenoord te pakken. Excelsior speelt op vrijdag 7 augustus de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Kralingen speelt dan uit in Leeuwarden tegen Cambuur. En in de keukenkampioendivisie speelt FC Dordrecht ook op vrijdag 7 augustus de eerste wedstrijd thuis tegen Jong Ajax. Het luchtalarm blijft toch bestaan. De NOS meldt dat Defensie eraan gaat meebetalen. En daarmee zal het luchtalarm, dat elke eerste maandag van de maand om 12 uur 's middags afgaat, toch niet op 1 januari 2028 verdwijnen, zoals minister Van Wil eerder had aangekondigd. Het luchtalarm blijft dus bestaan naast het NL-alert. En dat is dat piepende bericht dat je op je mobiele telefoon binnenkrijgt. En dan het weer vanavond. Kan er nog een bui vallen vannacht? Misschien ook nog, maar dan zijn er vooral opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen wisselend bewolkt, later op de dag weer kans op buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...